Pieterburen in Groningen staat een huis in brand. Dat is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral geprobeerd om de brand niet te laten overslaan naar andere gebouwen. Daarvoor is veel water nodig en daarom zijn er speciale brandweerauto's opgeroepen die grote watertanks aan boord hebben. De bussen in de provincie Utrecht moeten snel betrouwbaarder gaan rijden. Anders blijven er boetes komen vanuit de provincie. Volgens de regionale omroep gaat het om 100.000 euro per kwartaal. Sinds december gaat er veel fout met de bussen in Utrecht. Er zijn wel kleine verbeteringen, maar het is nog lang niet zoals het moet. Duitsland en Canada hebben besproken hoe ze beter kunnen samenwerken. De gesprekken gingen vooral over energie, grondstoffen, defensie en AI. In die gesprekken ging het er ook over dat Canada onderzeeërs zou moeten kopen die in Duitsland zijn gemaakt. Dat verzoek deden ze al eerder en is nu weer gedaan. En Europa moet met Rusland samenwerken en geen tweede ijzeren gordijn opbouwen langs de Russische grens. Dat zei de premier van Slowakije bij een bezoek aan Moskou. Daar werd gisteren de Russische overwinning op Nazi-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog gevierd. Slowakije is wel nog afhankelijk van de Russische olie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.

0: grootste hits
1: aller tijden.
2: Radio 10. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Nog een paar uurtjes en dan komt het virusschip Hondius aan bij Tenerife. Daar mogen mensen aan het begin van de ochtend eindelijk van boord. Ze moesten in hun hut blijven nadat meerdere mensen ziek werden en overleden door het Hantavirus. Zodra iedereen van boord is, gaat het schip naar Rotterdam om helemaal te worden schoongemaakt. De brandweer probeert in het Groningse Pieterburen te voorkomen dat een brand in een huis overslaat naar andere gebouwen. Het huis waar de brand is begonnen valt niet meer te redden. Het brandende huis staat op een plek waar de brandweer er maar moeilijk bij kan. Rusland wil helpen om verrijkt uranium uit Iran weg te halen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Dat hadden Iran, Amerika en Israël zo afgesproken. Maar Amerika is van mening veranderd en zegt dat het uranium alleen naar Amerikaans grondgebied mag gaan. 11 jaar geleden heeft Rusland ook al verrijkt uranium uit Iran gehaald. En een voetbalwedstrijd tussen twee clubs uit Praag is gisteravond uitgelopen op rellen. Slavia Praag was nog maar een paar seconden verwijderd van het kampioenschap toen hun fans het veld bestormden. Ze hadden fakkels bij zich die ze in het vak gooiden waar supporters van Sparta Praag zaten. De wedstrijd werd niet meer uitgespeeld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen.

0: zingt ze allemaal mee.
1: De grootste hits aller tijden.
0: De grootste hits aller tijden.
1: Dit is Radio 10.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

Nederlandse cruiseschip Hondius is onderweg naar Tenerife. Daar mogen de passagiers eindelijk het schip verlaten. Ze worden eerst getest op het Hantavirus en als dat goed is, mogen ze op het vliegtuig naar huis. Ongeveer 30 mensen stappen op het vliegtuig naar Eindhoven. Het schip gaat daarna naar Rotterdam om ontsmet te worden. Een housefeest in Amsterdam ging gisteren op het laatste moment niet door. De tent waarin het feest werd georganiseerd zou niet veilig zijn. De 20.000 bezoekers wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 per persoon. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in het Midden-Oosten. Die gesprekken waren in Miami en gingen over vrede met Iran. Officieel is Pakistan de bemiddelaar tussen Amerika en Iran, maar Qatar zou daarin een belangrijke rol hebben gehad. Amerika wil een vredesakkoord sluiten en de Straat van Hormuz weer open. Duitsland en Canada willen nauwer samenwerken op gebied van energie, AI, grondstoffen en defensie. Politici uit beide landen hebben daarover gesproken in de Canadese stad Toronto. Het ging daarbij ook over de aanschaf van onderzeeërs. Duitsland wil dat Canada die bij hen koopt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen.

0: 6 uur.
1: Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hantavirus voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. En in delen van Den Haag en Amsterdam brak gisteravond een Turks voetbalfeest uit. Fans van Galatasaray gingen de straat op omdat hun club voor de 4e keer op rij kampioen werd in Turkije. In de Haagse Schilderswijk werden daarom straten afgesloten zodat er geen ongelukken konden gebeuren. In Amsterdam Slotermeer liep het verkeer vast. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
9: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we
3: vieren. Aldi. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we
2: vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Mama, ik ben super blij met jou.
18: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
22: Gamma! Radio 10.
0: Ja, ja, goedemorgen. Zondagochtend, 1 over 7. Tijd voor het nieuws van 1 over 7. Roland Helmerswaan praat je bij.
16: Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Er zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste twee opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. Twee werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. En in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt. Die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Er werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. Het Radio 10 weer door Weer Online. Voor een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen.
22: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
24: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
25: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
26: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
25: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 21:30.
0: Ja, het is zondag. Het is de 10e mei. Ja, niet voor iedereen is het altijd een leuke dag. Sterker nog, heel veel mensen vinden het ook helemaal geen leuke dag. Maar ja, het is wel moederdag. Dus ik ga toch eventjes een momentje pakken. Aangezien ik natuurlijk de liefste moeder heb ter wereld. Vind ik dan persoonlijk, hè?
27: Met die mama.
0: Mama.
27: Hallo, schat.
0: Fijne moederdag.
27: Ah, dankjewel. Wat lief dat je eraan denkt.
0: Was je al wakker? Of heb ik je wakker gemaakt?
27: Ik lig lekker op bed, maar ik lig een beetje te dommelen. Dus prima. Oh,
0: nou, draai nog maar even lekker om dan. Ja?
27: Ga ik zeker doen. Lieverd, dankjewel en een fijne dag, hè?
0: Dag, man. Ja. Doei.
28: Radio 10. Sil van Stoet. De grootste hits aller tijden.
0: Kijk, tenminste zakgeld deze week.

0: Robbie Williams zelfs live gezien? Ik heb hem 2 keer live gezien. 1 keer bij Parkpop. Toen was hij net uit Take That gestapt. En toen maakte hij Take That behoorlijk zwart op het podium. En 1 keer in de arena. Toen zag ik hem als tipje. Ik zat helemaal bovenin ergens.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Hallo!
1: Met Silvan Stoet.
0: Ja, goedemorgen, 13 over 7. Welkom op jouw zondagochtend bij Radio 10. Het is 10 mei en het is moederdag. En hierbij dan officieel, dames en heren, even een applaus voor alle moeders ter wereld. Ja, want ze hebben je toch maar even mooi op de wereld gezet, hè? En of je nou een goede band hebt met je moeder of niet, of misschien is je moeder helaas al overleden, of had je helemaal geen aardige moeder. Ja, toch, de moeders gaan we eren vandaag, ook hier bij Radio 10. Zo dadelijk tijd voor het wijsje uit je hoofd, en daarbij wil ik zoveel mogelijk moeders even een dankje geven. Dus laat maar horen waarom jouw moeder de liefste moeder is ter wereld, en wat je van haar herinnert. Geef het door en zet er een leuke plaat bij. Ga ik zo mijn best voor je doen, dat beloof ik je.

watermeloenen. Je kan er een heel liedje over maken. Prachtig. Je hoorde Harry Styles hier bij Radio 10. Het is 10:30. Zometeen om 8:50 trouwens. Je lacht om 8:50.

0: week vroeg hij om een mooie plaat voor jouw moeder. En nou ja, er zijn heel veel verhalen binnengekomen. Bijvoorbeeld een Natasha Smeders, die zegt een prachtige plaat voor iedereen die hun moeder moet missen, is een nummer van Gerard Joling. Mama, waar ben je nou? Kippenvel. Dat zegt de Natasha, dankjewel. Marjan Kokker zegt, Stoetje, mijn moeder was heel erg gek op Julio Iglesias. Ik ben ook een keer met haar een concert geweest in de Rijnhal in Arnhem. Nou, mooie herinneringen, Marjan. Aan de telefoon, Anton. Dag, Anton.
1: Goedemorgen, Silvan, Stoetje.
0: Ja, Anton. Antonnetje. Ja, moederdag vandaag, Anton.
1: Prachtig. Mooi weer.
0: Ja, had jij, heb je je moeder nog of had je een lieve moeder?
1: Mijn moeder, ja, ik heb mijn moeder nog. Mijn moeder is 82, heeft alleen drie jaar geleden een dubbele hersenbloeding gehad.
0: Ja.
1: En is aan de ene kant verlamd, maar het is en blijft een schat.
0: En herkent ze je nog en zo? Gaat dat, kan je nog communiceren met?
1: Ja. Haar koppie is gewoon heel goed. Maar het is een hele wijze vrouw. Ik ben nog steeds blij dat ik haar heb.
0: En hoe heet je moeder?
1: Betsy.
0: Nou, dan gaan we voor Betsy en alle moeders een plaat draaien. Je had hem zelf doorgegeven. Welke?
1: She van Cheryl Aznavour.

0: Want ook Justin Bieber en Kim Garnett komen eraan voor je.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
9: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Eindeloos genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop.
16: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
18: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
17: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
18: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
17: Stap je ook in?
19: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleur op. Gewoon bijzonder.
10: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Wat een lekker weekend, hè. Gisteren een lekkere zonnige dag geweest. Nou, vandaag ziet er ook oké uit, hoor. Iets koeler dan gisteren. Het wordt een zonnige en droge dag. 13 graden in het noorden, 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en de avond in Brabant en Limburg daar nog kans op een bui. Maar verder blijft het droog. Dus dat ziet er beter uit dan gedacht. Roland Remmelswaan, goedemorgen met de headlines.
3: Goedemorgen. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Ligt voor anker in de haven. Alle opvarenden worden nu in kleine bootjes naar de wal gebracht. Vanaf daar gaan ze meteen een vliegtuig in naar huis. Op een groot cruiseschip in de Cariben dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken. Van de 4000 opvarenden hebben er ruim 100 ziekteverschijnselen, zoals braken en diarree. Ze zijn geïsoleerd. En de twee opvarenden van de Gaza-vloot, die nog werden vastgehouden door Israël, zijn vrijgelaten. Ze werden anderhalve week geleden samen met 200 anderen opgepakt toen ze met bootjes op weg waren naar Gaza.
0: Dankjewel voor de update.

0: Freddy Davis Ice hier bij Radio 10. Het is het station met de grootste hits aller tijden. Gaan we ook bewijzen zometeen naar Justin Bieber zometeen. Ook ABBA komt eraan. Ook een echte moederdagplaat. Ja, welke zou dat nou zijn, hè? Dat vraag je wel.
1: Je lacht om 7:50.
0: Het is bijna 7:30. Ik dacht, beter een minuut te vroeg dan 3 minuten over tijd. Dus tijd voor een stukje cabaret. Vandaag Ronald Goedemond. Ik weet niet hoe jij geslapen hebt vannacht. Maar Ronald heeft niet goed geslapen. Luister maar mee.
2: Mijn vriendin, die snurkt nou. Ja, ik snurk al lang. Hard en goor. Nou, mijn vriendin is knap. Ze is een knappe vrouw, mijn vriendin. Ik wist niet dat knappe mensen ook gingen snurken. Wisten jullie dat wel? Had niemand dat kunnen vertellen tegen mij? Het zit ook niet in hun zelfbeeld. Dat is ook raar, want ik confronteer mijn vriendin in de ochtend. Schat, jij snurkt, hè? Ze zegt, oh, dat maakt niet uit, ik ben een vee. Ik zeg, schat, het is verschrikkelijk, het geluid wat je maakt. Ze zegt, echt waar? Hoe klink ik dan? Ik zeg, als jij snurkt, het klinkt als een jeep die afremt op bosgrond. Ruim 2500 Jeep Grand Cherokees parkeert ze in het Schwarzwald elke nacht. Ik probeer mijn ruften nu zo te timen dat direct na het parkeren de jeep meteen weer vertrekt. Hoe heb ik geslapen, Ronald? Park and ride. Ik heb geslapen. Het is niet normaal om dat te ontkennen. Ik vind vrouwen, als je... Nou, trouwens, dat kun je niet meer zeggen. Ja, dan moet je even mee opletten als je dat wil. Dat kun je niet meer zeggen. Want dat wilde ik laatst zeggen. In mijn eigenste huis wilde ik die zin maken. Ja, alleen mijn vriendin... Mijn vriendin had een paar van haar vriendinnen over de vloer. Dus ik zat al een tijdje boven. Ja, ik zat boven. Maar ik dacht boven, ja, het is mijn huis. Ik denk, waar heb ik nou zin in? Het is mijn huis. Ik heb ook behoefte. Ik heb zelf een kopje thee. Nou, dan kun je gewoon naar beneden gaan. Gewoon naar mijn kopje thee. Het is mijn huis. Zo zat ik mezelf op te fokken. En ik denk, wat is er nou aan de hand? Ga gewoon naar beneden. Ga naar beneden. Val niet op. Wees menselijk behang. Zoals je al heel je leven bent. En... Ga naar de keuken, zet een kopje thee en ren weg langs de plinten. Dat was het plan. En ik had... De keuken had ik gered. Dus ik stond mijn thee daar te laten trekken. Trek, tyfus thee. En ik gooide dat zakje tegen de ramen. Pure paniek. En ik pak die thee en ik wil weglopen. En er was toch een interactie met een van die wezens. En ik begon... Ik weet niet waarom, aan die zin. Ik vind het gaaf. En toen hoorde ik uit de groep... Tut. Ik zeg, wat? Ze zegt, dat kun je niet zeggen. Ik zeg, wat kan ik niet zeggen? Je weet niet wat ik ga zeggen. Ze zegt, het maakt niet uit. Alles wat hierna komt is generaliserend. En per definitie seksistisch. Ik zeg, maar ik wou zeggen, ik vind vrouwen... Ik vind vrouwen allemaal anders. Ze zegt, ja, dat is het enige wat je kunt zeggen. Ik zeg, nou, maar dat is wel wat ik wilde zeggen. Ze zegt, nou, oké, maar voor de rest kun je die zin niet maken. Ik zeg, oké, dan heb ik dat geleerd. Dus dan weet je dat. Je kunt niets in het algemeen over vrouwen zeggen. Daarvoor zijn ze te kleinzerig. Dat kan niet.

Dit is het weekend van 10 en het is de zondag. Het is de moederdag 2026. Wat is nou iets dat je nooit zou vergeten wat je ooit hebt beleefd met je moeder? En dan zoek ik eigenlijk eventjes de positieve verhalen. Iets waar je met een glimlach op terugdenkt. Wat is iets wat je nou echt leuk vond wat je samen hebt beleefd met je moeder? Laat het even weten via de app van Radio 10. Doen we een kleine round-up ervan zometeen hier op de radio.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Are you drinking my Müller milk protein?
9: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh.
12: Wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Ja, goedemorgen, zondagochtend. Spendo Bellen zometeen voor jou. Big Mountain tijdens je ontbijtje. Met je verse sudrans. En nu het nieuws van 8 uur.
23: Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife, kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Cariben vaart hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando in Florida. Tot die tijd moeten ze in een hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd 1,5 week geleden door Israël onderschept bij Kreta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders, die werden eerder al vrijgelaten. En 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. Het radioteam weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen.
24: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
25: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
24: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
26: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
28: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
29: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
30: Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik. Oh, oh.

0: Mountain hoorde je. Goedemorgen, het is bijna 8:12.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Goedemorgen.
1: Met Sylvan Stoet.
0: En het is tijd voor de phone-in. Je mag gaan bellen 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Dus 0909-310-10. En dan ben ik vooral op zoek naar verhalen over moeders. Dingen die, die even wil vertellen. Leuke verhalen over je moeder. 0909-310-10 is ons telefoonnummer. En dan kom je ook gelijk rechtstreeks in de uitzending. Met Sylvan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Jennifer.
0: Jennifer, goedemorgen.

0: Ja, was nou iets wat jij goed kan herinneren van je moeder?
1: Dat ze een hele lieve moeder is en dat ik haar zeer dankbaar ben dat ze mij alleen heeft opgevoed.
0: Oh, wat goed. Wat goed. Helemaal in het eentje.
1: Ja.
0: En wat heb je van haar geleerd?
1: Dat ik respectvol naar mensen moet zijn, zorgzaam naar mensen moet zijn en je eigen mening mag geven.
0: Ja, nou, dat zijn mooie eigenschappen, hè?
1: Ja.
0: Goed, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Radio 10 met Zil van Goedemorgen.
2: Met Jan.
0: Jan, goedemorgen. Ja, moederdag. Heb jij een mooi verhaal over je moeder?
2: Een mooie herinnering. Toen ik als klein jochie, waren we in Luxemburg. En toen gingen we met mijn moeder van een rodelbaan. En met zo'n hendel, zo'n karretje met zo'n hendel, kun je met twee personen inzitten.
0: Gaat snel, hè?
2: Ja, dat gaat heel snel. Het ging hard. Maar op een gegeven moment, op het laatst moesten we remmen. Maar ik wist natuurlijk niks. Dus, en mijn vader stond te schreeuwen, die hendel. Maar ja, mijn moeder hoorde dat niet.
0: Ja.
2: En toen schoten we dwars door het hekje. We waren niet gewond, maar wel schrikken. Maar dat was even, poei. Dus
0: wow.
2: Dat vergeet ik nooit meer. Nee.
0: Remmen! Ja, hoe dan? Hoe dan?
2: Erg.
0: Ja. Maar niet gewond geraakt.
2: Nee.
0: Gelukkig,
2: nee.
0: Ja.
2: Nee.
0: En leeft je moeder nog?
2: Nee, die is sinds 2013 overleden op 61-jarige leeftijd.
0: Nou ja. Al wat jong ook weer.
2: Ja.
0: Dat blijft een gemis, hè, dat soort dingen.
2: Het blijft een gemis, heel erg. Ja, klopt. Ja.
0: Nou, mooi dat je dat verhaal met ons wilde delen. Dank je wel daarvoor.
2: Oké dan.
0: Dag Jan, hoi.
2: Succes met je programma.
0: Dank je, hoi.
2: Oké, doeg.
0: Ja, mooie verhalen over moeders. Nog één lijntje pakken? Vind ik wel even leuk, hè. Radio Team met Zil van Goedemorgen.
3: Met Esther van Braal uit Zwartshuis.
0: Esther, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Afgelopen vrijdagmiddag ging ik mijn statiegeldflessen wegbrengen naar de supermarkt in Zwartshuis.
0: Oké, ga verder.
3: Maar de flesautomaat was kapot.
0: Och, wat een ellende, joh. En dat
3: is de enige supermarkt die in mijn woonplaats, dus ja.
0: Dus jij helemaal met die flessen naar de supermarkt en was de machine kapot?
3: Ja, en nog een boodschapje gedaan. En,
0: wat haalde je dan? Wat ging je halen dan?
3: Nou, pakjes drinkhout op.
0: Ja.
3: Twee flesjes water en nog wat. Dus ja. Een kwark had ik vergeten.
0: Ja.
3: Nou, en toen ben ik gisteren op de fiets naar Hasselt gegaan. Maar dat ik iedere zaterdag doe.
0: Om die flessen weg te brengen?
3: Ja, dat was mijn eerste ingeving. En daarom flessen me ingeleverd bij de Netorama. Ja, wat moet ik dan?
0: En hoeveel kreeg je qua statiegeld?
3: 6,65.
0: Nou, dat is behoorlijk, hè?
3: Ja, normaal heb ik 6,5 in de week.
0: Oh, dus inflatie, hè?
3: Ja, met een blikje erbij, dus ja.
0: Oké, dat is dan net. Hey, Esther, we hadden het ook over moederdag en zo. Heb je nog een leuke herinnering van jouw moeder?
3: Ja, je weet dat ik haar niet meer heb.
0: Nee, heb je al verteld,
3: ze heeft mij boodschappen geleerd.
0: Oh.
3: Het was al in 85, werd de pinautomaat geïntroduceerd. Dus mij dat geleerd boodschappen doen.
0: Ah.
3: Plus naar de bank gaan.
0: Dus elke keer als je bij de supermarkt bent, is je moeder een beetje bij je?
3: Ja.
0: Nou, dat is mooi.
3: Dat boodschappenlijstje maken, en dat doe ik nog.
0: Ook nog steeds. Dat zijn toch basisdingen die je hebt geleerd van je moeder. Mooi is dat. Dankjewel, Esther. En succes met...
3: Ik heb dan nog iets. Ik moet dan vrijdag naar de kapper. En dat heeft ze mij ook geleerd om een afspraak te maken.
0: Kijk. Nou, dat is eigenlijk al die dingen die je nu nog steeds doet, is allemaal van je moeder eigenlijk, hè?
3: Ja, en dat was opvouwen op de wijze van mijn moeder.
0: Ook. Nou, we kunnen nog even doorgaan, denk ik zo. Hè?
3: Ja.
0: Dank je wel, Esther. Ik wens je een hele fijne zondag.
3: Ja, jij ook.
0: Dag.
3: Dag.
0: Dat is Esther. Bye.

0: later. En wat jammer dat, luister, in één keer de plaat afgelopen is. Dat kan ook niet helpen. Gary Rafferty hoor je in Baker Street hier bij Radio 10. Zometeen voor je Acta de Munich, ook Wax, Bridge to Your Heart probeer ik even mee te pakken.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: En nu tijd om wat te winnen, namelijk een officiële paraplu van Radio 10. Een mooie zwarte met groene letters en cijfers erop. Je hoort zometeen een grote hit en die stopt ineens. De bedoeling is dat je de app erbij pakt, even op het microfoontje drukt en dus afzingt waar die stopt. Dit is de opgave. Let op. Goed opletten, hè. En dan kom jij met je stem. Hoe gaat die verder? Nog, was het te snel?
2: Nee, toch.
0: Nog één keer. Nou,

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Hoi van Ethos.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt. Radio 10.

0: www.rtm.nl.
1: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
2: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het zijn nu de dierentuinweken bij Vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
12: Even overlaat. Psst,
13: ik ben aan het streamen.
12: Sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
12: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
14: Goedemorgen, een beetje aan de late kant. Hè. 7 over 8, 9 moet ik al zeggen. Engelse tijd. 8:30 is geweest. Ja, 7 over 9. Wordt een zonnige dag vandaag. En droog. 13 graden in het noorden. 20 in het zuiden. Alleen in het, een beetje tegen de avond, einde van de middag, kan het in Brabant en Limburg kan het een beetje gaan regenen. Voor de rest blijft het droog vandaag. Snel door naar de headlines. En die krijg je van Ronald Hemelswaan. Ronald, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Op Tenerife zijn ze klaar om de opvarenden van cruiseschip Hondius op te halen. Die kunnen straks met kleine bootjes naar de wal en gaan dan meteen door naar huis. Iedereen wordt nog wel even gecheckt op het hantavirus. Israël heeft 2 activisten van de Gaza-vloot uitgezet. Ze werden ruim een week geleden opgepakt bij Creta omdat ze met andere hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Israël zag de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. En in Oostenrijk is een sprong door 2 vrouwen met een wingsuit helemaal misgegaan. Ze botsten tegen elkaar toen ze uit het vliegtuig sprongen en raakten ernstig gewond.
14: Heftig verhaal. Je bent bij Radio 10, zo dadelijk Eagle Eye Cherry voor je en Miami Sound Machine krijg je nu.
16: Silvan Stoet.

0: Radio 10.
1: Ja, op 4 juni gaan er weer heel veel mensen de Alpe d'Huez op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En Radio 10 steunt en volgt het team van Yvette. Yvette is op haar 44-jarige leeftijd overleden aan endeldarmkanker. En haar familie en vrienden gaan geld inzamelen. En wij willen dat hele team ondersteunen. Er komt al heel wat geld binnen. En we hebben ook een veiling. Er zijn mooie items te verdienen. Zeker ook als je ondernemer bent. Wat dacht je van een billboard met jouw reclame langs de A20 bij Rotterdam? Voor een week lang. Check eventjes radioteam.nl en bied mee. Want op dit moment is dat bedrag nog wel te doen, dacht ik zo. Zeker als je zoveel reclame krijgt. Dus check eventjes op radioteam.nl voor dat billboard langs de A20 bij Rotterdam. Of maak gewoon een eurotje over. Doneren is ook mogelijk. Elke euro telt. Check het allemaal op radioteam.nl.

0: een leuke check voor deze remake van de plaat. Je bent bij Radio 10, goedemorgen, zondagochtend. Zometeen nog een hele mooie top 4000 muziekmythe. En ook drie dingen die je gisteren nog niet wist, komt er allemaal voor je aan.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
16: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
15: Werken? In deze drukte?
16: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
17: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof
8: voor Amhof.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
18: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
0: Qua muziek zit je helemaal goed hoor. PhD zometeen uit de jaren 80 ook. Clean Bandit komt eraan. En nu het nieuws van bijna 9 uur.
22: Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. En ruzie tussen de eigenaar van een dakterras en de gemeente Amsterdam. Volgens AT5 wil die het terras weg hebben omdat de man geen vergunning heeft. Maar die verwijst naar een bouwtekening uit 1896... waarop een zogenoemd platje is getekend. Dat vindt de gemeente geen terras, moet dan ook weg. Anders is de dwangsom 10.000 euro. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen.
23: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals. Alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
2: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
1: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
7: Radio 10.
8: Sil van Stoet.

0: Jess Glynn en Clean Bandit hoor je in Rather Be.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja.
1: Met Sil van Stoet.
0: Goedemorgen, welkom op je moederdag. Het is 10 mei 2026. De passagiers van cruiseschip Hondius die worden per vliegtuig naar Eindhoven gebracht vandaag. En verder is het een spannende voorlaatste speeldag van de Eredivisie. Met de strijd om de tweede plek en om degradatie te voorkomen. Alle wedstrijden die beginnen om 16:45. NAC speelt thuis tegen Heerenveen, kan officieel degraderen. Feyenoord speelt thuis tegen AZ, kan de tweede plek gaan veiligstellen. En de nummer 4, Ajax, die ontvangt FC Utrecht, Jochie. Nou, allemaal heel veel sterkte. Oh ja, trouwens, nummer 3, NEC, die speelt uit tegen Groningen. Dus mocht jouw club gaan spelen vandaag, dan heel veel succes. Ik hoop dat de beste mag winnen. Vandaag schijnt de zon volop, later wat bewolking. Het kan max 20 graden worden. Wat mag je in Wenen niet doen tussen 10:00 s'avonds en 5:00 in de ochtend? Dat hoor je zo meteen in 5, nou ja, niet 5, maar 3 dingen die je gisteren nog niet wist. Nu America met 10.

0: Ze worden steeds gemist bij The Voice. Toch, laat wil ik wezen. Een beetje pittige jury kunnen we wel gebruiken. Anouk hoorde je en Nobody's Wife.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: In Canada zijn limieten voor hoeveel munten je tegelijkertijd mag gebruiken. Je mag bijvoorbeeld een auto niet alleen afrekenen met munten. Je moet daar echt ook wel papiergeld bij gebruiken. En over auto's gesproken. In Wenen zijn er speciale niet-klaksonerende zones. Tussen 10 uur 's avonds en 5 uur in de ochtend is het verboden om te toeteren. Te toeteren, te toeteren. Niet toeteren. Oh, niet toeteren. Mag niet. Ja, en dan dit feitje over een zangeres. Ze studeerde voordat ze doorbrak aan de Royal Academy of Music. Ze had de fluit als instrument gekozen.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Schuren, afplakken, lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor

0: 18+.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.

0: Tech Silver.
1: Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Let's
3: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Silvans, zometeen een hele spannende...

0: aansluiting wilt op het overvolle stroomnet. Deze was voor jou, we leven met je mee. Nelly Furtado, Powerless hoorde je.
1: Top 4000, muziekmythe.
0: Luister, ik wil dat jij de uitsmijter maakt van het album. Iets dat een enorme hit kan worden. En natuurlijk met een pakkende titel. Die woorden kreeg componist Rod Temperton te horen als hij op een avond in de 80's producer Quincy Jones aan de telefoon heeft. Rod heeft al vaker met Quincy samengewerkt, maar nu moet hij toch wel even slikken. Quincy heeft de druk flink opgevoerd en Rod zou aan de slag moeten. Ondanks dat Rod in eerste instantie opziet tegen het schrijven van zo'n belangrijk nummer, krijgt hij toch redelijk snel voor elkaar. Het enige probleem zit hem in de titel. Rod heeft het nummer Starlight genoemd, maar dat ziet Quincy niet zo zitten. Starlight? Daar krijg je toch helemaal geen leuke gedachten bij, reageert hij afkeurend. En hij zet Rod weer aan het werk. Een dag later heeft hij alweer een nieuwe titel bedacht. Wat dacht je van Midnight Man, stelt hij voor. Quincy reageert iets enthousiaster, maar gaat nog steeds niet overstag. Nou, het moet iets spannender. Volgens mij kunnen we een betere titel bedenken. Eén die meteen blijft hangen bij het publiek, probeert Quincy uit te leggen. Die nacht kan Rod er niet van slapen. Hij baalt. Het nummer is bijna af, alleen de titel ontbreekt nog en een stukje tekst waar die titel in terug moet komen. Na een paar uur woelen in bed besluit Rod om op te staan en wat tv te kijken. Hij valt midden in een ouderwetse griezelfilm. Half slapend blijft Rod naar de film kijken. Maar 10 minuten later schrikt hij ineens op. Van het ene op het andere moment is hij klaar wakker. Niet door die film, maar omdat hij ineens een idee heeft gekregen. Dit moet hem worden, zegt hij hardop tegen zichzelf. Hij pakt de telefoon en belt producer Quincy gelijk uit zijn bed. Quincy, ik heb hem. Ik zit hier naar een film te kijken, zo'n griezelfilm, en daar moet het nummer over gaan. Dat vindt Quincy wel een goed idee. En in een half uur schrijft Rod de tekst het nummer dat uiteindelijk zelfs de titeltrack krijgt van het album. Het is de Radio Top 4000 muziekmythe van Thriller.

0: Wilfred Gené hier. Ja, Sil van Stoet, het fantastische discjockey. Maar in de ochtend, sorry, dat trek ik echt niet veel te vroeg.
1: Dit is het weekend van 10.

0: 3 Degrees bij Radio 10. En When Will I See You Again? Nou, voor je het weet ben ik weer terug bij je volgend weekend weer. Maar zometeen genieten vanaf 10 uur met Erik de Zwart. Erik, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Heb je nog wat leuks gedaan deze ochtend? Of,
1: ja, ik heb onderweg naar de studio natuurlijk weer genoten van je show.
0: Oh,
1: en zometeen ga ik ook lekker door met de grootste hits aller tijden.
0: Heel
1: maar
0: graag.
1: Dan verbonden aan herinneringen. Dus zit je te luisteren en heb je een liedje met een verhaal? Deel het via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. En stem dan ook meteen even op onze hit battle. Het eerste hitjaar zal 1980 zijn.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Hoi.
9: Hoi.
10: Hallo.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
16: Voor het maaien van je gras.
15: Voor het reinigen van je terras.
16: Voor het snoeien van je haag.
15: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
17: Stihl, sterk werk.
18: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
15: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
17: Stihl. Sterk werk.
19: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
21: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
22: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
23: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
24: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Even over later.
26: Psst, ik ben aan het streamen.
25: Oh, sorry.
26: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
27: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
24: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Radio 10. Het ANP-nieuws.
1: Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of vijf voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald. Die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia en komt oorspronkelijk uit Oekraïne. De politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. En in het uitgaansgebied van Noordwijk was gisteravond ruzie en daarbij is een jongen met een glas op zijn hoofd geslagen. Volgens lokale media raakt ook een andere jongen gewond. Een verdachte is aangehouden. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend droog en zonnig, vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen, door 13 tot 20 graden, aan het eind van de middag al wat koeler.
2: Oh. Goedemorgen allemaal!
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
14: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: Goedemorgen, deze zondagmorgen. Hopelijk is je dag lekker opgestart. Wat er ook op de planning staat vandaag. Erik's Top 40 Hitdossier reist natuurlijk met je mee. Het zijn de hits en de herinneringen van onze radiotieners die de route bepalen in deze reis terug in de tijd. En ook jij kunt nog invloed uitoefenen op wat je gaat horen. Door nu jouw hit met verhaal te delen via radio10.nl/Erik... of je doet het gewoon via de gratis app van Radio 10. Dat deed ook Thea gisteren. Ze neemt ons mee terug naar de dansvloer van 1980. Maar voor je haar hoort, heb ik eerst de winnaar van de hit battle nog voor je. Met een nipte 52% van de stemmen werd het Sniffende Tears. Dus gordel om, want hier is Driver's Seat.
1: Top

0: Guilty, Barbra Streisand en Barry Gibb. Ja, en tegenwoordig hoor je er als gerenommeerde artiest echt niet meer bij als er geen documentaire over je gemaakt is. Er zou er eentje komen over Barbra Streisand. Dat werd 2 jaar geleden aangekondigd, maar nog altijd is er niks bekend over wanneer de privéarchieven met niet eerder vertoond materiaal daadwerkelijk te zien zullen zijn. Tot die tijd doen we het maar met het hitarchief. Je hoort daar dus samen met Barry Gibb van de Bee Gees en Guilty. Over documentaires gesproken, wie er wel eentje heeft, is Billy Joel. Die kun je bekijken op HBO, 2 delen. En die laat toch echt wel dingen zien die ik niet wist van Billy Joel. Dus HBO, Billy Joel. Aanraden. Dan de Tine van toen en de Radio Tine van u, Harry Thea.
1: Hey Erik, goedemorgen. Wat dacht je van het nummer Second Time Around? Daar heb ik veel op gedanst in de jaren 80 in de disco samen met mijn vriendin. Daar heb ik mooie herinneringen aan.

Een heerlijke hit uit ons hitjaar van dit half uur, 1980. We kijken even naar de top 40 van 10 mei van dat jaar. The End of the Show van de Cats, die bleef staan op de vijfde plaats. 7 weken stond hij in de top 40. I'm in the Mood for Dancing van de Nolan Sisters ging van 7 naar nummer 4 in de vierde week. En American Dream van de Dirt Band van 4 naar 3 omhoog stond 5 weken in de top 40. 9 weken voor Spargo nu, gezakt van 1 naar nummer 2. En Son of Jamaica van de Goombay Dance Band in de zevende week ging die omhoog van 2 naar nummer 1. Het was het debuut voor zanger Ella Driessen en zangeres Lillian Day Jackson. Samen vormden zij Spargo. En deze Ellert, die werkte toen in een platenzaak, die heeft mij dit singeltje ooit nog verkocht. Jazeker, waar gebeurt verhaal? Als dat een hit wordt, tevreden ik mijn schoen op. Ja, smaakt toch een beetje raar. Wat volgde waren nog 9 andere hits, daarmee totaal 10 in het hitdossier. En dit is natuurlijk de grote klapper van Spargo. Baby, you and me.

0: Deze reggae-legende die heeft naar verluid maar liefst 18 jointjes per dag weglopen te stoken. Dat is wiet niks, zullen we zeggen. Een hit uit 1980, het hitjaar van het afgelopen half uur. Misschien heeft het je enig geïnspireerd, want iedere herinnering, groot of klein, aan een hit is welkom als je een berichtje stuurt via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. Zometeen gaan we terug naar de tijd van deze hit die we te danken hebben aan MTV Unplugged. Bryan Adams die komt eraan en ook Tina Turner samen met Eros Ramazzotti hoor je zometeen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
12: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren... Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
14: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor.
7: vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Zwart. 1998. Uit dat jaar komen de hits die je het komende half uur gaat horen. Zometeen Mea, maar eerst Eros en Tina.

Erik's Top 40 Hit Dossier. Radio 10.

0: met iets wat we natuurlijk al jaren weten. It's all about the money. En over geld gesproken, heb je al gekeken op radio10.nl/doneer. Daar zamelen we geld in voor het team dat we als Radio 10 steunen voor de prachtige actie Alpe d'Huez. We hebben een super toffe veiling via vakantieveilingen.nl met dingen of belevingen die eigenlijk nergens te koop zijn, behalve bij ons. Zoals een unieke tramrit door Amsterdam samen met Jeroen Nieuwhuizen en mij. En op dit moment loopt de veiling voor één van die tickets om dat mee te mogen maken. En dat is heel bijzonder, kan ik je vertellen, met de Amstertram. Verder dingen als een mystery box van Gijs Staverman, maar ook een mega billboard langs de A2. En die mag je dan 2 weken voorzien van een boodschap van jezelf of van je bedrijf. Dat zal ook wel aftrekbaar zijn van de belasting, denk ik. He? Als je, het zal, ja, Alpe d'Huez is natuurlijk een ambi. Ja, dan kan dat. Snel naar radio10.nl/doneer. Ik ga ondertussen even naar Kevin. Kevin, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Wat is jouw hit en herinnering?
1: Brian Adams en I'm Ready. Ja, dat is natuurlijk een geweldige plaat. Want dat is voor mij een plaatje waar wij mee opgekomen zijn toen wij gingen trouwen richting de ceremonie. Een hele speciale plaat en natuurlijk een hele mooie plaat.

Deze hit had ik ook Don Juan of Rockjager kunnen heten, want Casanova staat voor een charmante, verleidelijke man die bekend staat om zijn succes bij de vrouwen. En voor ons bekend staat om zijn succes in de top 40 van 1998 natuurlijk Ultimate Chaos. Andere hits uit de top 40 van 9 mei 1998 waren bijvoorbeeld nummer 5, DJ Visage met Formula. Die steeg van 11 naar nummer 5 in de tweede week. Op 4 bleef staan Afscheid van Volumia in de, even kijken, zesde week. 7 weken nu in de top 40 Coming Home van Romeo. Die bleef staan op nummer 3. Op nummer 2 bleef staan My Heart Will Go On van Celine Dion in de 14e week top 40. En Casey & JoJo All My Life, die bleef staan op de eerste plaats. En die stonden nu 4 weken in de top 40. Volumia, die wist in 5 jaar maar liefst 7 top 40 hits te scoren met de toen razend populaire Sander de Buissonnier als zanger. Het afscheid in 2002 was nog ver in 1998, maar achteraf zo dichtbij. Je hoort ze nu, het prachtige afscheid van Volumia.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op

0: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: ajax.nl.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
4: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omver blies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. En flinke schade en brand door een zware explosie in een portiekwoning in Rotterdam-Noord vannacht. Meerdere bewoners moesten de woning uit, meldt Rijnmond. Volgens de politie werd het brandje door een bewoner geblust en zijn muren zwart geblakerd. Een paar voordeuren zijn ontzet. Zouden geen gewonden zijn. Het radioteam weer door Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Voor 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.

weer richting 12 uur... met nog een uur lang de lekkerste en meest onvergetelijke herinneringen aan de hits van toen. Misschien is er iets wat jou altijd verbindt aan een liedje? Nou, deel het via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. En wie weet dat ik je nog blij kan maken door het straks te draaien. Voor nu gaan we terug naar 1985. En dat allemaal dankzij Corina en haar herinnering aan een onvergetelijke ontmoeting. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen. Na muziek van Bruce Springsteen, maar eerst Narada, Michael Walden.

0: onze grote hit Born in the USA. Vandaag de dag zijn het in de USA jaarlijks ongeveer 3,6 miljoen baby's. En één daarvan werd geboren op 23 september 1949 en dat was Bruce Springsteen. Hits en herinneringen heb je in vele soorten en maten en verhalen, zoals deze bijzondere ontmoeting van Corina met een dierbare vriendin, verbonden aan de muziek van Dionne Warwick. Hallo Corina.
1: Goedemorgen Erik. Ik ben Ineke tegengekomen bij mij op het terras en toen bleken wij allebei dezelfde achternaam te hebben. Onze vaders heten allebei hetzelfde. We kwamen uit hetzelfde jaar. Ineke is mij regelmatig komen helpen in het café waar wij zoveel hebben gelachen. Ja, ze is gewoon mijn beste vriendin.

Don Henley is natuurlijk vooral bekend als de zanger en drummer van de rockgroep The Eagles. In 1980 vielen ze uit elkaar, The Eagles, en Don ging solo. En in ons land scoorde hij slechts één hit, en dat was deze, The Boys of Summer uit 1985. Ze zeggen wel eens een zwaluw maakt nog geen zomer. Dan even een blik op de plek waar de zon altijd schijnt. De top 5 van de top 40 van 11 mei 1985. Live is Live Opus, die zakte van 3 naar 5 in de 7e week. Night Shift van de Commodores zakte van 2 naar 4 in de 12e week. En van 9 naar 3 omhoog ging Don't You Forget About Me van de Simple Minds. Stonden er 4 weken in. 6 weken nu in de top 40. Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears van 4 naar 2 omhoog met een stip. En op de eerste plaats bleef staan in de 7e week top 40. We Are the World van USA for Africa. Nou, het had allemaal niet zoveel gescheemd. Of Don't You Forget About Me werd nooit uitgebracht. Phil Oakey, de zanger van de band, die vond het allemaal te commercieel klinken. En wou eigenlijk de iets wat meer kneuterige originele versie uitbrengen. Maar gelukkig dacht niet iedereen er zo over. Want dat was het vast en zeker nooit zo'n knaller geworden als deze. Don't You Forget About Me van Simple Minds.

0: De top 40 hit dossier, maar ook reizende sterren zoals deze. 5 Star en All Fall Down. Dit is Radio 10 en het waren de hits uit 1985. Zometeen een nieuw hitjaar. En dan gaan we terug naar de tijd van hits zoals deze. Twarres komt voorbij en ook Madonna met haar cover van American Pie. Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hé, hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Ook op zondag nog bezorgd. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Mama, ik ben super blij met jou.
16: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur,
18: hak je dag.
19: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
23: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
24: Dat is wit goud voor weinig.
0: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozeloot bonbons voor maar 2,19. Mamma mia.

0: 19 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Erik de Zwart. Het jaar waarvan niet iedereen zeker wist of het zou komen. We gaan terug naar 2000 met zo Bon Jovi. Maar nu eerst Madonna.

0: En via daarna nog eens een keertje in een akoestisch jasje. It's My Life. Dan een fijne herinnering aan een hit uit die tijd van radiotiener Enno.
1: Mijn naam is Enno. Werd is Toe van Twars. Daar heb ik eigenlijk wel een goede herinnering aan. Omdat met name mijn dochter, ik denk dat ze 12 jaar was. Toen we op vakantie waren in Blabel, dat nummer ook ontdekte. Op een cd'tje in de auto. Papa, ik ga even muziek luisteren.

Downloader die leende deze hit bij Dancing in the Moonlight bij een andere eendagsvlieg. Dat was de groep genaamd Bahamen. En dat klonk zo. We get it on. Ook best swingend, maar die wisten niet verder dan de Canadese hitlijsten te komen. Toploader, die was over de hele wereld zo'n beetje een hit. Je hoorde ze in ons uitstapje naar 2000. De andere hits uit die tijd vinden we de top 40 van deze week terug in de tijd. Die van 6 mei 2000. Maria Maria van Santana, die ging van 4 naar nummer 5 omlaag in de 8e week. He Wasn't Man Enough van Toni Braxton steeg van 6 naar 4 in de 4e week. En 9 weken de Bumfunk MC's met Freestyler en die zakte van 2 naar nummer 3. Oeps, I Did It Again, Britney Spears van 7 naar 2 omhoog in de 2e week. En 5 weken nu in de top 40 en blijven staan op de 1e plaats. Never Be The Same Again van Mel C featuring Lisa Left Eye Lopez. En het gaat niet zo goed met Britney Spears. Dat werd afgelopen week weer wederom bevestigd. Ze heeft namelijk schuld bekend en geschikt in een zaak waarin ze werd verdacht van rijden onder invloed. Zangeres krijgt nu een boete en een proeftijd van 12 maanden en moet een verplichte cursus volgen. Dus zie je binnenkort een verdwaalde lesauto, dan zal het Britney wel zijn.

0: uit naar volgende week. Dan ruimte voor nieuwe hits verbonden aan herinneringen. Dus stuur vooral jouw verzoek door via de app van Radio 10. Of ga naar radioteam.nl/Erik. Zometeen heel veel plezier met de weekendshow. Voor nu een fijne zondag allemaal.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer in Zuid loopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
13: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
12: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 21:30.
14: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
16: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Joujou.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
24: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
25: Een hele goede middag. De weekendshow gaat zo meteen beginnen met Aha, Take On Me. Eerste nieuws van 12 uur, Ronald Remmelsman.
26: Het evacueren van cruiseschip Hondius bij Tenerife is in volle gang. Een eerste groep Spanjaarden is inmiddels van boord en vertrekt straks met een vliegtuig naar Madrid. Een groep Nederlanders gaat mee met het toestel dat klaarstaat met bestemming Eindhoven. Daar gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee. Vrijdagavond werd in Maassluis in Zuid-Holland een imam mishandeld en volgens de politie zat daar geen religieus motief achter, blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen twee mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De twee hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd 350.000 euro contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. En een lief gebaar van een agent in Tilburg zorgde voor wat spanning bij een gezin dat onderweg was in een auto. Het kreeg van de politie een stopteken en werd aan de kant gezet. Het gezin schrok er wel van, zo meldt de regionaal omroep. Al snel was duidelijk dat de agent een bosje bloemen had gekocht voor moederdag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog, door 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10, met een paar buien.
25: Dankjewel Ronald. Radio 10 verkeer dan. Flitsmeister heeft 3 vertragingen. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Zaandijk 6 minuten. En dan 2 keer de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens met Duitsland 11 minuten. En Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkopperbrug door wegwerkzaamheden daar 9 minuten vertraging.
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
28: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
27: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
29: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
30: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
29: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
31: Moet je kijken daar. Leuke gast.
32: I know.
31: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
32: Is ook echt jouw type.
31: Ja, toch?
32: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
31: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
33: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
34: Je voelt je thuis, maar je douwe echt per streek.

0: Blommetjes in het haar voor Bob Sinclair en The Love Generation.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Ja, normaal met Robert en Kim. Vandaag nog even zonder Kim. Want zij is een weekendje vrij. Eerlijk is eerlijk, dat kan de beste overkomen. Maar we missen haar wel. Jongens, welkom op deze 10 mei natuurlijk. Moederdag, hè. De dag om moeders in het zonnetje te zetten. Of als moeder in het zonnetje gezet te worden. En hoe worden moeders het liefst verrast? Stel me die vraag elk jaar opnieuw. Ik moet eerlijk toegeven dat ik mijn moeder voor het zoveelste jaar op rij toch weer heb verrast met een boeketje bloemen. En verrast was. Nou, verrast was ze. Maar laat even weten hoe jij het liefst verrast wordt via de Radio 10 app. Vind ik leuk. Ik lees namelijk dat bloemen als moederdagcadeau op zijn retour zijn. Er zijn in Nederland afgelopen week zo'n 154 miljoen bloemen verhandeld. Dat is nog steeds een hele hoop, maar het zijn er wel 1 miljoen minder dan vorig jaar rond Moederdag. En van alle bloemen is, welke denk je? De roos, inderdaad, nog altijd het populairst. 44 miljoen verkochte exemplaren daarvan. Ja, ik leg even de vraag bij je neer. Hoe ben jij verrast? En was je er blij mee? Laat dat even achter in de Radio 10 app. Daar kan je sowieso de hele middag kwijt wat je kwijt wil. Want de weekendshow die maken we natuurlijk zoals altijd samen. Dit is Radio 10 met Dolly Parton zometeen en Jolene. Eerst Shooting for the Stars. Dit is Simply Red.

0: Op Radio 10, dit zijn de grootste hits aller tijden. Dolly Parton natuurlijk en Jolene. Linda. Hoe ben jij verrast met Moederdag?
1: Nou, van de week al een hele mooie kaart. Van inderdaad dan die 29-jarige zoon. Die trots op me is en bewondering voor me heeft. Voor alle jaren die ik nu moeder ben.
0: Wat goed.
1: Ik heb een zware tijd gehad. Ik heb borstkanker gehad. Dat is even wel een karretje om te trekken. Ook voor de jongens. Dus dat heeft hij ook op die kaart geschreven.
0: Maar fijn dat hij zo goed aan je denkt en dat hij je zo steunt, toch?
1: Ja, en ik heb gezegd van joh, je hoeft vandaag niet te komen. Want die heeft ook een drukke week. Die werkt ook als vrachtwagenchauffeur, 70 uur per uur. Ik zie, joh, weet je, dit is al fijn. Nou, die jongste die ligt nog op zijn bed.
0: Dus dat ontbijtje op jouw bed, dat gaat hem niet worden vandaag.
1: Maar hij wil nog even naar het tuincentrum met me. Dat wilde hij eigenlijk gisteren doen, maar ja, het is zo druk met dit soort dagen.
0: Toch dat bloemetje, heel goed. Weet jij wat er in Amerika leeft rond Moederdag? Dat las ik gisteren.
1: Nee.
0: En ik denk dat wij daar een beetje te nuchter voor zijn hier in Nederland. Maar gepersonaliseerde videoboodschappen van beroemde Amerikanen.
1: Oh.
0: Zou dat iets voor je zijn als cadeautje? Ik hoor je nog niet heel enthousiast, hè?
1: Ja, we zeggen dat mogen ze best doen, maar dat doen ze denk ik niet. Nee.
0: Ken je NSYNC nog, bijvoorbeeld? Lance Bass, die zit daarin. Die kan je tegenwoordig voor €254. En dan spreekt hij dit voor je in, bijvoorbeeld.
2: It is Lance Bass here. And Mariah wanted me to wish you September babies a happy birthday. Woohoo! Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Nou, dat kunnen ze dus ook voor Moederdag doen.
1: Ja, nou, hoeft niet voor mij.
0: Jij gaat liever naar het tuincentrum, hoor ik al.
1: Ja, joh, weet je. En dat ze gewoon me gesteund hebben en lief voor me zijn is ook al heel wat.
0: Ja.
1: En ik ben gewoon dankbaar dat ik mama ben geworden. Weet je, dat is ook niet vanzelfsprekend.
0: Moeten we gewoon niet even een liedje voor alle mama's draaien?
1: Ja, die had ik gedacht. Mama, I love you.
0: Van de Spice Girls.
1: Van Spice Girls.
0: Ja, deze is voor alle mama's.
1: Voor alle mama's.

weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
10: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Geniet van jouw hopelijk relaxte zondag met de weekendshow en Hathaway zometeen What is Love na deze van de Bengals, Manic Money.

0: hier op Radio 10. En What is Love? Ah, liefde is op moederdag een kaart van mijn dochter en zoon krijgen met een foto erop. En de tekst dat ze heel veel van mij houden. Daar ben ik heel blij mee, zegt Annelies. Patrice die zegt via de Radio 10 app nog even voor moederdag een foto van de mooiste gekregen. Namelijk onze kleindochter Noé. Ben ik super blij mee. En Wendy zegt ja, ik wil eigenlijk nooit cadeaus. Een knuffel is genoeg, want zij zijn het cadeau. Ook mooi. Zullen veel mensen beamen, denk ik. We hebben nog wat administratie liggen van gisteren die we moeten afwerken. Want we speelden gisteren het voorspel. En dan na het voorspel komt de hoofdmaaltijd natuurlijk. Maar daarna is het nog niet klaar.
1: Weekendshow. Naspel.
0: Ja, na al het geweld volgt het naspel. En dat is belangrijk, hè, Richard?
2: Inderdaad.
0: Ja, jij bent wel van het naspel ook, hè?
2: Zeker weten.
0: Heel goed. Nee, we hadden het gisteren over het Belgisch-Nederlands kampioenschap stone skimming. Ook wel gewoon steentjes over het water keilen. Dat ze zo opstuiten. Ja, toch, heb je iedereen?
2: Ja.
0: Was je er goed in?
2: Nou, niet echt.
0: Nee.
2: 2-3 keer. En,
0: ja, daar houdt het op.
2: Wij dat hij die 5 meter ver kwam. Ja. En was het voor mij
0: was het gedaan? Ja, inderdaad. Bij mij ook, hoor. Maar je kon voorspellen hoe ver de winnaar van het kampioenschap zou gaan gooien. Afgerond op hele meters. En weet je nog wat jij hebt voorspeld?
2: Ja, 85 meter.
0: 85 meter. Richard, luister goed, want dit is de uitslag.
3: Ja. Hallo, Katrien Schaarlaak is hier, de organisator van het Belgisch-Nederlands kampioenschap stone skimming. Degene die het vers heeft gegooid was Alex Lewis uit Schotland. En die heeft een worp gedaan van 85 meter.
0: Ja, 85 meter exact.
2: Hoe is het mogelijk? Pure gok was het.
0: Ja, dat heb je goed gedaan dan, want er zaten er veel mensen dichtbij. 83 meter heb ik gezien, 87 meter. Maar er was er maar één die exact 85 meter had voorspeld. En dat was jij.
2: Hoe is het mogelijk?
0: Van harte gefeliciteerd. Die DAB Plus radio, die is voor jou.

Hey. Ed Sheeran, Get the Shivers. Een hele goede middag. Welkom bij Radio 10. Het zijn de grootste hits aller tijden. En zometeen spelen wij een nieuwe ronde van twee leugens en een waarheid. En ik hoop dat jij zin hebt om zometeen even mee te spelen. Onderwerp vandaag, hoe kan het ook anders op deze 10e mei? Moederdag. Drie stellingen over Moederdag. En je kan daar mooie Radio 10 prijzen mee winnen. Dus doe zometeen vooral even mee. En geniet ondertussen.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Radio Team presents

0: vastnet.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
4: Ik ben degene die hier voor Jan Lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
3: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 21:30.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
8: Radio. Zometeen in de weekendshow Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Eerst het nieuws van 1 uur, hier is Ronald Remmelswaan.
9: Kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht. De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchtten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakten lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daarmee is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam, was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Dat ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. En er is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, maar beide landen beschuldigen elkaar van het schenden ervan. Over en weer is er met drones aangevallen, zeggen ze. Gevechtspauze kwam door bemiddeling van president Trump. Rusland had erom gevraagd vanwege de parade gisteren in Moskou. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien.
8: Dankjewel Ronald. Radio 10 verkeer. Flitsmeister heeft 5 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen. Daar is de afrit of oprit afgesloten. 41 minuten vertraging. A12, Lunetten-Oude Rijn. Tussen Lunetten en de Galen-Kopperbrug. De hoofdrijbaan is dat. Wegwerkzaamheden zijn daar in de vertraging. 18 minuten. En de laatste voor nu op de A27. Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Everdingen. Daar is een verbindingsweg afgesloten. De vertraging 26 minuten.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
11: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Hoi van Ethos!
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
15: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
14: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines.
3: Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En daarvoor nog Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. En over heaven gesproken. Komende donderdag, dan is het Hemelvaartsdag. En dan kan je hier op Radio 10 de hele dag, ik zou bijna zeggen traditiegetrouw, genieten van onze ode aan de groten der aarde die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150. Dat is komende donderdag. Eerst is nog even Moederdag natuurlijk.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: En daar gaat ons spelletje over. Twee leugens en één waarheid. In het teken van de Moederdagvieringen over de hele wereld. En die zijn niet per se overal op deze dag, maar op heel veel plekken is er ergens in het jaar wel een moederdag. En daarom mooie prijzen te winnen als jij uit drie stellingen over moederdag die ene ware stelling weet te halen. Als je mee wilt spelen, dan moet je de selectiestelling nu vast goed beantwoorden via de Radio 10-app. En die luidt als volgt. De bedenker van de moderne Amerikaanse moederdag, Anna Jarvis, die heeft later geprobeerd die dag officieel te laten verbieden. Is dit een waarheid of een leugen? De bedenker van de moderne Amerikaanse moederdag, Anna Jarvis, die heeft later geprobeerd om die dag officieel te laten verbieden. Waarheid

0: Radio 10 met Simon en Garfunkel en Mrs. Robinson.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Spelen wij vandaag met Christel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, heb jij iets gedaan aan Moederdag vandaag?
2: Ja, verrast door de kinderen, dus dat is altijd goed.
0: Ja, op welke manier ben je verrast?
2: Met een knutsel en een bloempotje en een heel mooi versje.
0: Oh, die zijn het leukste, die knutsels.
2: Ja, dat is zeer zeker. Dus die bewaren we heel mooi.
0: Ja, heel goed. Moet je doen. Want ik heb ze nog van mijn inmiddels volwassen kinderen. Ik heb nog een steen liggen waarop staat... je bent een kei van een vader. En het is toch leuk om te hebben en te houden.
2: Ja, zeker. Ja. En af en toe eens even te bekijken, hè?
0: Dat. Hey, er was een selectiestelling. Want de quiz gaat ook over Moederdag. De bedenker van de moderne Amerikaanse Moederdag... Anna Jarvis, die heeft later geprobeerd... die dag officieel te laten verbieden. Is dit een waarheid of een leugen?
2: Ik denk een waarheid.
0: Ja, het is gek genoeg een waarheid. Deze Anna Jarvis die bedacht de Amerikaanse Moederdag begin 20e eeuw. Maar toen het in 1914 door president Wilson werd uitgeroepen tot een officiële dag... en het ook een commercieel feestje werd, was ze woedend. Ze verzamelde handtekeningen en lobbyde om de feestdag desnoods via de rechter te laten verbieden. Is niet gelukt, maar ze wilde het wel.
2: Ja, bijzonder denk ik dan als je het zelf bedenkt.
0: Maar... Ja, ze hield niet van de commercie. Ze vond dat toch niet terecht. Maar goed, ik heb nog drie stellingen voor jou. Jij had deze goed, dus je zit in het spel. Nog drie stellingen over Moederdag. Eentje is er waar. Kan jij die eruit halen? Dat is de vraag. Klaar voor?
2: We gaan het proberen. Ja.
0: Heel goed, daar gaan wij.
1: 1.
0: In Servië is het een oud gebruik op Moederdag... dat kinderen zich vastbinden aan hun moeder.
1: 2.
0: In Zwitserland bestaat een dorp waar moeders officieel ontbijt op bed mogen weigeren... als de kwaliteit van het eten te wensen overlaat.
1: 3.
0: In alle Canadese hotels bestaan moederdagarrangementen. In de hotelkamers werken de mobiele telefoons niet. Je wordt gegarandeerd 24 uur niet gestoord. En je hebt dag en nacht de beschikking over roomservice.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja... 2 zijn er niet waar, 1 is er waar. Is het in Servië een oud gebruik om je aan je moeder vast te binden op Moederdag? Bestaat er in Zwitserland een dorp waar moeders officieel ontbijt op bed mogen weigeren als het niet goed genoeg is? En in alle Canadese hotels zou een speciaal Moederdag-arrangement bestaan... waarbij je 24 uur niet wordt gestoord. Welke is de waarheid?
2: Ik vind hem heel lastig, maar ik ga dan toch voor de laatste, voor de Canadese hotels.
0: Weet je het zeker, zeg ik dan?
2: Nee, maar ik ga de gok gewoon maken.
0: Weet je het heel zeker, zeg ik dan?
2: Ja, ik weet hem zeker.
0: Oké, ja. Het is helaas... Niet goed, helaas.
2: Ah, jammer.
0: Nee. Ik heb je geprobeerd te helpen.
2: Ja.
0: Nee, het is niet zo dat in alle Canadese hotels moederdagarrangementen bestaan. Was het maar waar. Best een leuk idee eigenlijk. In Zwitserland bestaat er ook geen dorp waar moeders officieel ontbijt op bed mogen weigeren. Maar wat wel waar is, is dat het een oud gebruik is in Servië op Moederdag... om je aan je moeder vast te binden.
2: Oké.
0: Dat heet materice, als ik dat goed uitspreek, want ik ben de taal niet machtig... Kinderen die binden zich 's ochtends met de linten vast aan hun moeder... en de moeder kan zich vrijkopen, tussen aanhalingstekens... door snoep en kleine cadeautjes aan de kinderen te geven. Dus een beetje omgekeerd daar. De moeders die moeten daar cadeautjes geven in plaats van dat ze ze krijgen.
2: Oké.
0: Nou ja, het is niet het goede antwoord dat je hebt gegeven... maar niemand gaat met lege handen naar huis. Dus de vraag aan jou is toch... wat wil jij uit de Radio 10 prijzenkast? Wil jij een paraplu, een dopper of een pet?
2: De dopper.
0: De dopper gaat jouw kant op. Ik wens je nog een hele fijne moederdag.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: stacks of oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
3: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Even over later.
10: Ik ben aan het streamen.
9: Sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
12: Het is de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow, na Van Halen.

0: blijft het ook een mooi liedje. Hè? Lady Gaga en Bradley Cooper en Shallow.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Ja, daar ben je bij op deze zondagmiddag. De voetbalcompetities die lopen zo'n beetje op zijn einde. Niet alleen de Eredivisie, waar vanmiddag om 16:45... op alle velden het balletje gaat rollen. Maar ook in de vele amateurcompetities wordt er nog volop gestreden om het kampioenschap of de kampioenschappen. Alleen dus niet meer bij SV 31 op Vlieland. Het eerste team besloot gisteren uit de competitie te stappen, omdat ze voor de vijfde week op rij in de kou werden gezet door de tegenstanders. Die kwamen niet opdagen, die belden af en toen was de maat vol. Bij Karel van Jolen, de zelfbenoemd bondscoach van Vlieland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
0: Want Vlieland is overzees gebied, zeg jij, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus dat jij bent bondscoach.
2: Waarom ik bondscoach ben? We spelen alleen maar interlandwedstrijden. Vlieland-Friesland.
0: Ja.
2: En we hebben ook de ABC-eilanden. Eigenlijk vallen we eronder. Ik denk dat Dick Advocaat mijn collega was.
0: En jullie hadden eigenlijk vandaag ook moeten spelen. Maar jullie werden te vaak afgebeld. 5 weken op een rij.
2: En op een gegeven moment word je daar moedeloos van.
0: Ja.
2: En we moeten nog 8 wedstrijden spelen. Maar dat gaan we niet meer lukken. Want de competitie stopt 14 juni.
0: Ja.
2: En ja, dus je krijgt een vorm van competitievervalsing.
0: En toen dacht jij, dat laat ik niet gebeuren.
2: Zeker niet. Ik vecht voor de club.
0: En je bent eruit gestapt uit de competitie. Dat heeft wel veel positieve reacties ook opgeleverd, hè?
2: Ja, zeker. Want hele mooie berichten. En eigenlijk helpen we alle waddenclubs en de KNVB doordat we eruit gestapt zijn om dit probleem aan de kaak te stellen.
0: Mensen willen dus niet de overstap naar Vlieland maken, want die denken, ja, dan ben ik er een hele dag mee kwijt. Ze vinden het gewoon te veel tijd kosten om naar Vlieland te gaan.
2: Dat moet ik.
0: Dat
2: er zijn ook gelukkig, verenigingen die het fantastisch vinden om bij ons te komen.
0: Ja, want het is ook een dagje uit, denk ik dan.
2: Zeker.
0: Het is een prachtig eiland.
2: Het is het mooiste eiland van de wereld.
0: Dat zeg ik. Wat is jullie doel met deze actie dat jullie uit de competitie zijn gestapt?
2: Nou, eigenlijk om te zorgen dat er straks teams komen die heel graag willen komen en niet afzeggen.
0: Ja, want je wil gewoon doorvoetballen en als de tegenstander afzegt, dan win je die partij wel volgens mij op papier, toch?
2: Ja, maar wij spelen voor de punten en we hoeven geen punten cadeau te krijgen.
0: Nee, jullie willen voetballen gewoon lekker.
2: Dat is het doel.
0: Ja, en gaat dat nu lukken door deze actie, denk je?
2: We zijn positief gestemd. En het leuke is dat ook uit Friesland de nodige clubs, ook bijvoorbeeld Betchem, die heeft zich aangemeld, die wil heel graag komen. Die zat vorig jaar bij ons in de pool en die maken hier altijd een feest. En zo zijn er gelukkig meer ploegen. En uiteraard is iedereen van harte welkom, als hij maar komt.
0: Ja, als hij maar komt. Maar dit kan de KNVB toch niet negeren, zou je zeggen?
2: Nee, er is inderdaad op dit moment overleg met de waddenverenigingen, de waddenclubs en de KNVB. En de KNVB zit er ook mee in zijn maag. Maar die wil gewoon gaan kijken om toch misschien wat maatregelen te nemen en een andere competitie opzet.
0: Nou, ik hoop dat dat lukt.
2: Ik ben ervan overtuigd dat we gaan winnen.
0: Heel goed, want dit is een naar einde van de competitie voor jullie, toch? Op deze manier.
2: Ja.
0: Dit doet pijn.
2: Dit doet heel veel pijn.
0: Ja.
2: En we kunnen beter tegen winnen dan tegen verliezen. Dus we gaan door.
0: Je klinkt strijdbaar, Karel. Dat is hartstikke mooi. Ik wens je heel veel succes en ik hoop dat het je lukt. En dan spreken we je volgend jaar weer.
2: Dankjewel, Robert.
0: Hopelijk met de beker in de handen.
2: Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.

0: bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Hoi.
2: Hoi.
3: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Aldi. Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi. Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
12: Tango?
11: Huh?
12: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
15: Daar heb je Huub, van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
17: Je hebt deals. En je hebt doei-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Doei.
15: Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo. 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Van Greenchoice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij... en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
21: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
20: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Een hele goede middag. Het is de weekendshow met zometeen de Rolling Stones... en Start Me Up na het nieuws van 2 uur.
0: Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon is afgelast. De 10 kilometer zou nog worden gelopen en de kids run. Bij de anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn 26 mensen opgepakt. Protest gisteravond was voor de tweede dag op rij en mocht tot 8 uur duren. Deel van de actievoerders was het daar niet mee eens en bleef. De politie werd onder meer bekogeld met vuurwerk. De ME moest 2 keer ingrijpen om het allemaal weer rustig te krijgen. De Universiteit Utrecht is morgen weer open, maar medewerkers en studenten moeten er wel rekening mee houden dat niet alles meteen werkt. De gebouwen waren dicht na een brand in een datacentrum in Almere. Daardoor werkte bijvoorbeeld de toegangstekst niet. De universiteit werkt hard om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. En een paar dagen geleden werd een zeedrone vol explosieven gevonden bij de kust van het Griekse eiland Lefkada. Die is nu onschadelijk gemaakt. Mogelijk is hij van Oekraïne. Die gebruikt ze om de schaduwvloot van Rusland aan te vallen. Een zeedrone is een klein bootje en lijkt op een jetski. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien.
23: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister heeft 12 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. 19 minuten vertraging. A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkopperbrug. Door wegwerkzaamheden daar 1/2 uur extra. En dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Van Brineoordbrug en Prins Alexander. Een vertraging van 17 minuten.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
2: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
27: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: Ik durf er geld op in te zetten dat deze man komende donderdag ook voorbij komt in de Stars in Heaven Top 150. Want dan eren wij de groten der aarde die niet meer onder ons zijn. En daar hoort deze man natuurlijk gewoon bij. George Michael hoor je.
1: Alp de Zes, Radio 10.
0: Ja, even belangrijke zaken. Echt belangrijke zaken. Radio 10 steunt ook dit jaar Alp de Zes. En wij steunen heel specifiek Team Alp Divet. En als je denkt, Team Alp Divet, wie zijn dat? Wat is dat voor een team? Waar komt mijn geld terecht als ik doneer? Nou, Vrouwtje de Bot die ging voor het antwoord op die vraag naar Paul. Hij is namelijk de captain van dit team.
2: Ja, ik doe mee voor mijn vrouw, Yvette. Moeder van onze twee kids, Twan en Anouk.

0: kort geleden, joh.
1: Ja, ja, bijna een jaar. Precies een jaar, zeg maar. Als we de Alpe d'Huez op gaan beklimmen, dan is het een jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus ja, ook wel een heel moeilijk, maar ook wel een mooi moment om dat een jaar na dato met elkaar te gaan doen.
2: Ja, 44 jaar. Vrouw verloren, dat is Team Alpe d'Huez. En dat team steunen wij dit jaar. Het is echt een bijzonder evenement. Ik was er vorig jaar zelf bij. En het schiet, eerlijk gezegd, alle kanten op. Het ene moment staan mensen daar te hossen en te vieren dat ze de missie hebben volbracht, dat ze boven zijn gekomen op die berg, dat ze geld hebben opgehaald. En dan ga je twee stappen verder en dan vallen mensen elkaar huilend in de armen omdat ze geconfronteerd worden met het verlies van dierbaren. Het gaat echt alle kanten op. Maar het is belangrijk, een belangrijk evenement. Wij steunen dit jaar dus Team d'Huez en jij kan ook bijdragen. Alle kleine bijdragen zijn welkom, want ik weet, je kan je euro maar één keer uitgeven. Maar één eurotje kan al heel veel helpen, want we zijn met zoveel. Dus als iedereen één eurotje kan missen, doe het. Radio10.nl/doneer. Daar vind je alle gegevens die je nodig hebt om dat te kunnen doen. En voor de mensen die een wat dikkere portemonnee hebben, ondernemers misschien, mensen met bedrijven, wil ik ook even de aandacht richten op een veiling die gaande is met hele unieke stukken daarin. Zo is er een billboard dat geveild wordt langs de A20 bij Rotterdam. Daar kan je 2 weken lang reclame op maken voor wat je maar wil. Zolang het binnen de wet valt natuurlijk, dat dan weer wel. Het staat nu op €1.025 het bedrag. Dat heb ik het gisteren opgezet en ik dacht eerlijk gezegd wel dat ik binnen 24 uur zou worden overboden. Maar dat is niet gebeurd. Maar het kan nog, want die veiling loopt nog 2 dagen. Dus ik heb gisteren geroepen, als ik die veiling win, dan ga ik mijn hoofd erop zetten. Later dacht ik, nou, daar kan ik misschien ook wel wat beters voor bedenken. Gaan we ook doen als ik die veiling win. Maar eigenlijk hoop ik dat er nu mensen luisteren die denken, ja, ik kan er echt wat mee met dat billboard. Ik heb een bedrijfje, ik kan wat naamsbekendheid gebruiken en ik vind het bovendien een ontzettend goed doel dat ik graag wil steunen. Ik ga bieden op dat billboard. De rijden in 2 weken, want dat is onderzocht. Langs dat billboard zo'n 500.000 mensen, 500.000... die dan worden geconfronteerd met jouw boodschap. Dus dat mes snijdt echt aan 2 kanten. Ik zou zeggen, heb je een bedrijfje? Heb je het geld? Doe mee aan de veiling. Radio10.nl/doneer. Je hebt nog 2 dagen om mee te doen en mee te bieden op dit fantastische billboard. Radio10.nl/doneer. Ga naar die veiling en steun Alpe d'Huez. Dankjewel.

Dermot Kennedy. In de weekendshow op Radio 10. And you got the power over me. En dat is waar. Your wish is my command. Ik ga op zoek naar leuke liedjes en jij mag die aan.

goede redenen om liedjes uit de top 4000 weer even af te stoffen. Heb jij zo'n liedje en heb jij een goede reden om het juist vandaag te draaien? Laat het dan even weten via de Radio 10 app. Dus ben je als moeder misschien wel extreem verwend door je kinderen. Vandaag een moederdag. En denk je, nou, daarom wil ik even het favoriete liedje van mijn kinderen laten draaien. Als dank, zou zomaar kunnen. Of heb je iets anders te vieren? Of ben je op een bijzondere plek en vraagt die plek om bepaalde muziek? Laat het allemaal achter in de Radio 10 app. Zet er even bij welk liedje je wil horen en waarom dat liedje dan. En als voorzetje heb ik ook even wat gezocht. Het is namelijk de verjaardag van Bono. U weet wel, de frontman van dat niet onbekende bandje U2. Hij is 66 jaar geworden en toen dacht ik aan dit nummer. Where the streets have no name. Maar de zanger wel. Bono Fox is zijn naam. 66 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Maar goed, dat is het liedje waar ik even aan dacht. En ik ga er dus niet over. De bal ligt bij jou. Welk liedje uit de top 4000 wil jij horen? En wat is de goede reden om het vandaag te horen? Laat het achter in de Radio

0: anders doet.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: 10 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Robert Miller. Het is de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Michael Bublé. Haven't met you yet. Eerst The Bachelor Boys. It's

0: beste reden.
1: Esther die zegt, mijn zwager Wouter is dinsdag 12 mei jarig... en hij wordt 51 jaar. Van harte gefeliciteerd. Zou je de Pet Shop Boys en It's a Sin willen draaien? Nou, Esther, als je geluisterd hebt, en dat heb je denk ik wel gedaan... dan heb je dat liedje net gehoord. Daar kan geen toeval zijn, dus met terugwerkende kracht... is die speciaal voor jou gedraaid zojuist. Er zijn ook veel mensen die op deze moederdag denken aan moeders... die niet meer onder ons zijn. André bijvoorbeeld, die zegt... Wish You Were Here van Pink Floyd is gedraaid op mijn moeders crematie in 2012. En hij heeft toentertijd ook een tatoeage als eerbetoon aan zijn ouders laten zetten. Heeft hij een foto van gestuurd. Mooi, mooi gebaar, André. Christa die schrijft, helaas is mijn moeder niet meer onder ons... maar nummer 323 op de lijst van de top 4000... was één van haar lievelingsnummers. Zou je dat liedje kunnen draaien? Even opgezocht. Blijkt te gaan om Ramses Shaffi, laat me, mooi. En Paulette wil ook het lievelingsnummer van haar moeder horen. Dat is Roxette met Fading Like a Flower.
0: De beste reden.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
9: Ik ben degene die hier voor Jan Lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
8: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: €29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel +1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1+1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Nou, ik hoop dat ik op deze moederdag de meeste moeders een plezier ga doen met de Four Tops. Zo niet, heb ik ook nog Kensington in de aanbieding. Ja, maar eerst het nieuws van 3:00.
11: Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Het is een meisje van 15, meldt Omroep West. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan in Leiden. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegen Gas, tegen fossiele brandstoffen. Gisteren was er ook al een blokkade. Na een paar uur vertrokken de demonstranten weer. Er werd niemand opgepakt. Er zijn nieuwe bewegende beelden opgedoken van de Duitse inval in Zuid-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is te zien hoe bruggen in Maastricht worden opgeblazen om de Duitsers tegen te houden. Deskundigen van Defensie vinden de beelden bijzonder. Ze laten zien dat Nederland met weinig militairen en oude wapens toch weerstand bood. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien.
10: Daphne, dankjewel. Flitsmeister die komt met 18 vertragingen. En dit zijn de drie.

0: behoefte aan extra reistijd daar.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

Hij heeft inmiddels 77 kaarsjes mogen uitblazen, want gisteren is hij 77 jaar geworden, Billy Joel. Ja, een groot feest zal het wel niet zijn geweest, want hij is nog altijd herstellende van...

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
8: Stihl, sterk werk.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
8: Stihl. Sterk werk.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Hatsoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Hoi van Ethos.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
18: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
17: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Radio 10.

0: Lucaslife.nl.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Dennis Verheugd. 3 van de grootste hits uit week 19 van 1985 ga je zo horen in de hit flashback.

0: Oasis en Wonderwall op Moederdag 2026, Radio 10. Ja, Moederdag. Waarop het vandaag minder draait om spullen en meer om tijd, aandacht en iets persoonlijks. Ja, samen zijn, dat is dit jaar het populairste cadeau op Moederdag. Dat blijkt uit onderzoek. Dus nou ja, Willeke, kom er maar in.
1: Samen zijn,
0: ja,
1: is samen lachen, samen.

0: Als die blij, Pharrell Williams.
1: Radio 10, hit flashback.
0: You're the happy. Het is inmiddels 4:15 met de hits uit week 19 van 1985 voor je. Met onder andere The Rhythm of the Night van The Barge. Het werd geschreven als soundtrack voor de film The Last Dragon. Dat was eigenlijk niet bedoeld als dé grote hit van The Barge. Terwijl de tekst draait om ontsnappen, dansen en alles even loslaten, viel de groep kort na dit succes uit elkaar. Ja, het liedje werd niet alleen hun hoogtepunt, maar ook meteen hun afscheid. Een andere populaire single was die van Whitney Houston, All at Once. Het was eigenlijk nooit bedoeld als single, maar werd in Europa en Japan toch een grote radiohit. Whitney noemde het later een van haar favoriete liedjes, juist omdat haar stem zo kwetsbaar en puur overkomt. En de laatste track die je gaat horen is Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Het heette eerst Everybody Wants to Go to War. En was bedoeld als kritiek op macht en de Koude Oorlog. Maar omdat de muziek te zonnig klonk, veranderde Tears for Fears de titel en groeide het uit tot hun grootste, meest geliefde hit. Nou, dit zijn ze drie van de populairste singles van exact 41 jaar geleden.
1: Radio 10.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango? Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
16: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
23: Nee.
22: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
23: Lekker bezig.
22: Milner.
24: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
25: Oh, wat betekent dat voor mij?
24: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
25: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
25: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: In het weekend wordt er altijd een feestje gevierd en dat feestje heet Sweet 16. Nou, misschien word jij dit uur wel in het zonnetje gezet. Nu eerst het nieuws.
2: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar krijgen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oestgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge, eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. En in Spanje is vanavond de voetbalkraker tussen Barcelona en Real Madrid, waarin Barcelona kampioen kan worden. Maar het is een dag met een dubbel gevoel voor de trainer van Barcelona, Hansi Flick. Zijn vader is namelijk overleden. Maar er zou nu geen tijd voor rouwen zijn. Flick zou er vanavond gewoon bij zijn. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hoge

0: minuten langer over.
1: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Piet mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Er zat de Shining op deze moederdag. Letterlijk en figuurlijk. Qua weer is het vandaag niet overal even zonnig. De meeste zonnestralen die kwamen zojuist uit je speakers. Dankzij Bob Marley. En The Sun is Shining. Daarvoor nog Dire Straits en The Walk of Life. Ja, en die Walk of Life die gaat 4 juni plaatsvinden.
1: Radio 10, Alpe d'Huez.
0: Inderdaad, de Alpe d'Huez op die dag. Dan zullen duizenden deelnemers de Alpe d'Huez beklimmen. En dat zal zijn op de fiets, hardlopend of wandelend, als je maar boven komt. Radio 10 en vakantieveilingen die hebben de handen ineengeslagen om geld in te zamelen. Waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan de Alpe d'Huez. En ook jij kan doneren, ja, of juist bieden, op speciale veiling-items. Zo kan je onder andere bieden op de Mystery Box van Gijs Staverman. Of op een culinaire tramrit door Amsterdam met Erik de Zwart als trambestuurder. Maar ook op een meet-and-greet plus tickets voor Gordon en Replay. Nou, alles over de Alpe d'Huez vind je op radio10.nl/doneer. Dus radio10.nl/doneer. Ja, daar kan je dus zelf bepalen of je wilt bieden of doneren. Dus dank je wel alvast. Neem een kijkje daar. Onderweg aan

0: Vrijdagmiddag, moederdag, met Adele, Easy on Me.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, misschien werd het liedje van Adele wel gedraaid op de dag dat jij 16 werd. Ja, dat moet dan ergens in 2021 zijn geweest, want toen kwam het liedje uit. Dan ben je wel een hele jonge luisteraar, hoor, maar wees welkom. Kan ook zijn dat je helemaal geen idee meer hebt wat er nou populair was op de dag dat jij

het jaar waarin je bent geboren door. Dan haal ik je in de uitzending. En dan maak ik samen met jou een trip down memory lane. Laat ik sowieso een stukje van je geboorteplaat horen. En zoek ik twee hits.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
18: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op Ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
23: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Are you drinking my Mullermilk protein?
25: No.
26: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
27: Dennis Verheugd.
28: Goedemiddag. Zo dadelijk gaat er een Sweet 16 feestje gevierd worden. En bij

0: kwam uit hun tenen. Uit de tenen van Bluff, alles is liefde bij 10.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Femke, goedemiddag. Op welke dag werd de buik van jouw moeder weer redelijk plat?
3: Dat weet ik niet, want ze kwam vrij snel weer zwanger van mijn broer. Dus dat durf ik niet te zeggen.
0: Maar wanneer vloekte jij eruit?
3: 8 december 1980.

0: Het is jouw geboorteplaats. Leuk liedje.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is jouw muzikale opvoeding geweest?
1: Heel goed.
0: Vertel.
1: Vanaf jaren 60 tot 70, begin 80, eind 80 vond mijn vader niet zo mooi, dus die heb ik niet meegekregen. En de 90 vond hij helemaal niks, dus wat dat betreft had ik het goed in mijn puberteit.
0: Ja, en neem eens terug naar je slaapkamer van toen. Wie hingen er als posters boven je bed en welke platen speelde je al?
1: Bryan Adams had ik boven mijn bed hangen. Maar ik kan niet specifiek herinneren dat ik helemaal fan was van één specifiek nummer, wat dat betreft.
0: Maar je kocht wel singeltjes of albums of misschien in die tijd al cd-singles?
1: Ja, cd-singles, ja, inderdaad. Mijn eerste was een Too Limited.
0: Oh, wat goed.
1: Precies.
0: Is het nog steeds leuk, toch?
1: Jazeker, absoluut.
0: Nou luister, ik heb twee fragmenten klaarstaan van hele grote hits. Twee knallers die op de radio werden gedraaid op jouw 16e verjaardag. Dat was op 8 december 1996. Ja, uit de hitlijst van toen. Nou,

0: jou de leukste herinnering op?
1: Ja, de laatste, bij Lando. Want dat geeft ook wel wat vakantievibes mee.
0: Nou ja, absoluut. Ja. En de vakantie zit er alweer aan te komen. Nou ja, de meivakantie zit er net op, maar de zomervakantie zit er aan te komen. En dan is dit een fijn voorproefje.
1: Heerlijk.
0: Nou, mag ik je dan bij deze met de terugwerkende kracht feliciteren?
1: Dankjewel.
0: Geniet van je Sweet 16 soundtrack. Ik ga hem helemaal voor je draaien.
1: Super, dankjewel.

0: Leuk om te horen, maar in het weekend nog meer, hè?
1: Ja.
0: Weekend van Earth and Fire. En de Sweet 16 soundtrack van Femke werd ook gedraaid. Op 8 december 1996 vierde zij haar 16e verjaardag. En die track van Paradiso met Bailando werd gelinkt aan die heugelijke dag. Nou, veel aanmeldingen binnengekomen vandaag. Sorry als jij niet bent gebeld, maar komende zaterdag opnieuw een Sweet 16 feestje. En dan misschien die van jou.

0: Deze maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Dag liefie, mama houdt van jou.
10: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
11: Zin in een koffietje?
10: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
14: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
15: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
14: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
16: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
18: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
19: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Als je kans wil maken op een leuke, unieke Radio 10-prijs, blijf dan zeker luisteren, want Stuck in the Middle gaat zo gespeeld worden. Maar eerst het nieuws van 5 uur.
23: De Nederlandse passagiers van vierenschip Hondius zijn op weg naar Eindhoven. Hun vliegtuig is zojuist vertrokken op Tenerife. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En alle clubs in de Eredivisie hebben een kwartiertje geleden afgetrapt voor de één na laatste wedstrijd van het seizoen. En er is een hoop om voor te spelen. Zo kan Feyenoord definitief een plek in de Champions League binnenslepen. In Breda was een protest van NAC-supporters omdat hun club vrijwel zeker degradeert. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag.
22: Daphne, dankjewel maar weer. Flitsmeister meldt 7 vertragingen. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen, 27 minuten. A12 Lunette Oude Rij voor de Galenkoppenbrug, 34 minuten. En de langste, bijna drie kwartier op de A15. Gorkum-Ridderkerk is dat, voor Sliedrecht-Oost door een ongeval.
0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
0: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
25: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
26: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

Maar het lijkt me gewoon bijzonder om hem één keer op het podium vast te houden. Aldus Suzanne. Verder is het de dag dat Dua Lipa een rechtszaak heeft aangespannen tegen Samsung, omdat deze elektronica-producent haar gezicht heeft gebruikt om televisies te verkopen zonder haar toestemming en zonder haar te betalen. Ze eist daarom een schadevergoeding van ruim 12 miljoen euro. Nou, waarschijnlijk de eerste keer dat iemand letterlijk zegt: haal mij van het scherm af. En het is ook de dag dat je Neil Diamond hoort bij 10.

0: beetje langzaam uit. Je hoorde Shepard hier bij 10 en Da Young.
1: Stuck in the middle, middle, middle.
0: Goedemiddag, 17:50. Ja, soms wordt hij lastig bevonden, maar over het algemeen is hij goed te doen, hoor. De opgave die hoort bij het spel Stuck in the Middle. Ja, de bedoeling is dat jij een liedje gaat raden. En het enige wat je te horen krijgt van dat liedje, ja, is het midden. Dus nee, het wordt je niet makkelijk gemaakt. Je moet maar net dat middenstuk herkennen natuurlijk. Dus nou ja, speel gezellig mee. Wie of wat hoor je hier? Een hit uit 1976. Komt ie nog een keer. Ja, hiermee moet je het doen. Ja, heb je nou geen enkel idee? Ja, joh, dan waag je gewoon een gokkie, hè. Ja, ik zou het in ieder geval tof vinden als je dit probeert. Ben je

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn in de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Hi, dag.
7: Hoi, hallo.
8: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop.
14: Dan gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
19: Oh yeah.
18: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
20: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
22: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: bevalt jouw zondag tot nu toe?
1: Nou ja, voor mij valt het wel mee. Voor moeders is het meer, hè. Dus mijn vrouw is dan met de dochter met het erop uit te gaan. Die heeft een IT. Dus en ik ben lekker thuis geweest aan het koersen.
0: Oh, jij wordt gewoon thuisgelaten? Van jij mag niet mee?
1: Nee, ik mag niet mee natuurlijk. Hè. Nee, dat mag pas weer bij vaderdag, hè, natuurlijk. Hè.
0: Ja, of worden ze gewoon moe van jou? Dat het niet moederdag is, maar moedag.
1: Nou, dat zou je weer van mijn dochter moeten vragen.
0: Oké. Okay. Maar goed, jij wint zo dadelijk een prijs. Althans, daar ga ik vanuit, want jij hoorde deze opgave. Ja, en dan kan je zo dadelijk natuurlijk weer een lange neus trekken naar je vrouw en je dochter, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Je hoorde exact het midden uit een heel bekend liedje uit 1976. Maar welke?
1: Ja, dat was You Should Be Dancing, hè?
0: Van?
1: De Bee Gees.
0: De Bee Gees, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Zo simpel is het spelletje eigenlijk, hè?
1: Ja, nou, het is ook wel leuk dat sommige dingen nog eens een beetje simpel zijn, toch?
0: Ja, daarom. Dan krijg jij iets heel simpels thuis. Nou ja, iets heel simpels. Je krijgt in ieder geval iets thuisgestuurd. Maar wat wil je? Wil je een paraplu met Radio 10 opdrukken? Of juist die groene dopper drinkfles? Want ook daar staat het Radio 10 logo op. Dus zeg het maar.
1: Nou, een dopper, dus een drinkfles.
0: Een drinkfles. Nou, kan je die binnenkort verwachten?
1: Ja, nou, perfect. Hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier ermee. En nog een fijne moederdag. Of moet ik zeggen moedag?
1: Nee hoor, moederdag. Het blijft gewoon moederdag hoor. Dus dat hoort er eenmaal bij. Dus nee hoor, dat is geen probleem. 10.

0: 18 en Rehab.
1: Dennis Classic.
0: Ja, die heb je nog van me te goed. Want mijn vraag aan jou is, ken je Will Young nog? Will Young, inmiddels een vergeten artiest. Hij werd in 2002 in één klap beroemd door het winnen van de allereerste Britse pop-idol. Ja, voor zijn doorbraak had Will een rechtenstudie afgerond en werkte die als jurist in de opleiding. Dus muziek was niet zijn enige optie, maar hij koos er uiteindelijk wel voor. You and I, dat was zijn eerste single. En gaat niet zozeer over een liefdesrelatie, maar over zelfacceptatie en verbondenheid. Met iemand anders, maar ook met jezelf. Ja, eigenlijk vond hij het liedje te persoonlijk en te kwetsbaar om als single uit te brengen. Hij zag het meer als een soort van albumtrack, maar zijn platenlabel die bleef aandringen. Dit moet een single worden. Juist omdat het zo eerlijk en oprecht klonk. Nou, oordeel zelf. Hier is de vergeten Will Young met zijn You and I. En zo dadelijk.

0: ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
1: 4 spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
2: Ik ben degene die hier voor jouw lul staat. Ik ben jouw zat helemaal.
1: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 21:30 op 6.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Even over later.
6: Sst, ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Are you drinking my Müller milk protein?
11: No.
12: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller milk protein. The moo you can't resist.
13: En je bent begonnen aan die heerlijke zondagavond, zometeen met Coldplay en Fleetwood Mac. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
14: Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7 uur en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. En zangeres Dua Lipa is woedend op Samsung. Het bedrijf heeft haar gezicht gebruikt om televisies te verkopen en heeft daar niks voor betaald en er was ook geen toestemming gevraagd. Dua doet eigenlijk nooit mee aan dit soort acties en wil dat ook niet doen voor Samsung. Ze stapt daarom naar de rechter. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
13: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met de vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 14 minuten. A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de Galakopperbrug, 17 minuten. En de A76 een vertraging tussen Geleen en Keulen tussen Simpelveld en Duitsland van 14 minuten.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: is die lekker normaal gebleven, hè? Chris Martin, zanger van Coldplay.
1: Jules van Est.
0: Jorde, Sky Full of Stars bij Radio 10. Want wat vindt Chris Martin eigenlijk van zichzelf? Vindt hij zichzelf een legende? Die vraag kreeg hij gesteld tijdens een interview een tijdje terug. En Chris Martin zei: ik beschouw mijzelf als een geluksvogel. Ik werk hard en ik hou ervan wat ik doe. Het grootste gedeelte van de dag probeer ik gewoon een normaal persoon te zijn. Net als iedereen. En soms krijgt Chris Martin van Coldplay wel eens een soort van rush, een kick. Dat hij denkt van, ik ben heel speciaal. Bijvoorbeeld als hij in een stadion op het podium staat tijdens een concert van Coldplay. Maar dan denkt hij eigenlijk, nee, ik ben niet speciaal. Ik doe gewoon mijn werk. Dat is toch mooi? Heerlijk die beschrijving.

Wat doe je als je heimwee hebt? Nou, dan ga je gewoon terug. En de Backstreet Boys die hadden heimwee naar Las Vegas in Amerika. En dus zijn ze daar komende zomer opnieuw te vinden in de magische The Sphere. Dat is die bolvormige concertzaal, weet je wel, vol met videoschermen, zodat het lijkt alsof je midden in een film zit. De Backstreet Boys die hebben daar al 35 compleet uitverkochte shows gegeven, goed voor 575.000 verkochte concerttickets. En komende zomer gaan ze dus nog eens 6 shows geven in die sfeer in Las Vegas. En dat doen de boys niet voor een paar consumptiebonnen. Dus ze kunnen het lekker breed laten hangen deze zomer. Lekker met geld smijten als ze zin hebben. Quit playing games with my heart. Bij Radio 10 hoor je de Backstreet Boys. En welke Trace is dit? Tracy Ullman en Breakaway.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt alleen vandaag nog, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
10: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop.
18: Aldi. Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
15: En weer een hele rits aan supersterren voor je zometeen. Taylor Swift, The Beatles en nu Michael Jackson. Wanna be starting something.

nummer 38 uit de top 4000 van Radio 10 het afgelopen jaar. En je weet, meer top 4000 hits vanavond vanaf 9 uur in de top 4000 Classics met Albert-Jan Sluis, Beatles en Hey Jude. En nu wil ik het even met je over kunst hebben. Want het schilderij Ophelia is gemaakt door de Duitse kunstenaar Friedrich Heiser. En is te bewonderen, kun je zien, in Museum Wiesbaden in Duitsland. En Taylor Swift die heeft daar zelfs een liedje over gemaakt. En neemt ook dezelfde pose aan als Ophelia in de videoclip. Liggend in een vijver tussen de waterlelies. En wat denk je heeft dat voor gevolg? Nou, dat de fans van Taylor Swift, de zogenaamde Swifties, die gaan massaal naar dat Duitse museum om dat schilderij in het echt te zien. Het is dat schilderij die kunnen praten, want anders had dat Ophelia-schilderij vastgezegd. Dankjewel, Taylor, voor alle aandacht. En Taylor Swift nu bij Radio 10, The Faith of Ophelia.

avond, maar je wordt toch even aan het werk gezet. Even de mouwen opstropen, even opperste concentratie en focus. Want je hoort namelijk een bekende Radio 10-hit. Alleen alle muziekinstrumenten zijn weggelaten, ook geen zang hoor je. Alleen de drummer is overgebleven. Ah. Oh. En die drumt dus de beat van die bekende Radio 10-hit. En het zou knap van jou zijn als jij hem weet te herkennen. Het gaat om deze opgave. Van welk lied is deze beat? Komt deze beat A uit een liedje van Earth, Wind & Fire... B uit een liedje van Suzanne en Freek... of C uit een liedje van Meatloaf? Doe je stinkende best, stuur je oplossing A, B of C met de Radio 10-app... en maak kans op de waanzinnige Radio 10-dopper drinkfles.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: opelslive.nl.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop. Aldi.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Zometeen hoor je de bloedstollende finale van het spel. Van welk lied is deze beat bij Radio 10? Ook No Doubt, Diana Ross. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
11: Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt, Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad of 15 en er stond een windje. In Wenen is het openingsfeest van het Songfestival geweest. Alle landen stelden zich voor op een turquoise loper en daar kwamen honderden mensen op af. Israël was er ook. Door hun deelname doen meerdere landen niet mee uit protest tegen de oorlog in Gaza. Het zijn onder meer Nederland, Spanje, Ierland en IJsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
10: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met 1 vertraging nog. Op de A4 staat hij Den Haag-Amsterdam tussen De Hoek en Schiphol, 8 minuten.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
7: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.

0: 500 met de grootste hits uit de top 40. En No Doubt staat er vast ook in. Jordan Don't Speak bij Radio 10. En op deze mooie moederdag heb ik Mariette aan de telefoon. Jij bent ook vast bedolven, Mariette, onder de moederdagcadeaus, hè?
1: Nou, dat valt wel mee, een beetje, ja.
0: Wat heb je gekregen dan? Knutselwerkjes ook?
1: Ja, ook. En bloemen. En ik heb een haartje gekregen van mijn kinderen.
0: Oh, wat leuk.
1: Een haartje, hoor. Dus bij de alpaka's.
0: Ja, het leukste van zo'n high tea is altijd die schaal die je dan krijgt. Hè? Echt de 3 of 4 verdiepingen hoog. Vol met cakejes en koekjes. En...
1: Nou, we gaan het zien. Dus het ziet er wel goed uit.
0: Ik zou van tevoren een week niet eten.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Zodat je extra veel kan genieten van die high tea.
1: Ja, precies.
0: Hey, misschien kan er nog wel een cadeau bovenop op deze moederdag voor jou, Mariette.
1: Nou, dat zou mooi wezen, toch?
0: Want van welk lied is deze beat? Komt deze beat uit een liedje van A, Earth, Wind & Fire, B, Suzanne en Freek, of C, uit een liedje van Meatloaf?
1: Nou, van Earth, Wind & Fire, hè?
0: Ja, hartstikke goed.
1: Ja, dat dacht ik ook.
0: Dat betekent dat jij binnenkort jouw drankjes drinkt uit de waanzinnige, unieke, het is zelfs een collectors item, want hij is niet te koop, Radio 10 Dopper drinkfles.
1: Aha, nou, helemaal goed.
0: Leuk, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Wat ga je eruit drinken als eerste, denk je, om het te vieren dat je die gewonnen hebt?
1: Nou, weet ik nog even niet. Dan moet ik er even over nadenken. Ja, in eerste instantie denk ik eigenlijk alleen nog van mijn water. Maar het zal wel wat anders worden, denk ik.
0: Ik zou beginnen met champagne.
1: Oh, dat kan ook wel, ja. Lekker champagne, ja.
0: En dan komt dat kraanwater vanzelf wel.
1: Ja, precies.
0: Hey, veel plezier ermee, Mariette.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou, heel gezellig.

0: Oké, even heel eerlijk. Heb je deze loopje zuiver meegezongen of was het kakeltje vals? Eerlijk antwoord graag. Marco Borsato bij Radio 10. Je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Ja, het sportevenement van het jaar is niet het WK voetbal, maar de Alpe d'Huez. Voor het goede doel dus de beroemde Alpe d'Huez Duesberg op in Frankrijk. Wandelend, fietsend of hardlopend. 21 van die gemene haarspeld bochten die naar de top leiden. En dat allemaal dus om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En Radio 10 is er ook bij. Samen met jou supporten wij Team Alpe d'Huez. En Team Alpe d'Huez, dat is een groep vrienden en familie die meedoet aan de Alpe d'Huez als eerbetoon aan Yvette, een vrouw die vorig jaar veel te jong overleed aan endeldarmkanker. 44 jaar was ze pas. Dus ga naar radioteam.nl/doneer en bied mee op waanzinnige veiling-items. Denk aan bijvoorbeeld de Mystery Box van Gijs Staverman. Wat zou daar nou in zitten? Een doos met spullen uit de opslag van Gijs Staverman? Dat wil je hebben, dus bied mee. Of wat dacht je van tickets en een meet and greet voor het concert van Gordon en Replay? Een tramrit in Amsterdam met Erik de Zwart als trambestuurder en Jeroen Nieuwenhuizen die je kaartje knipt en de drankjes inschenkt. Of wat dacht je van een concert van Tino Martin voor 50 personen? Ga dus naar radioteam.nl/doneer en doe je bod op een van deze waanzinnige veiling-items voor de Alpe d'Huez. Elke euro telt. Dit is Crowded House, Don't Dream It's Over bij Team.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
11: Aldi. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: En terwijl jij maar blijft genieten en genieten van je zondagavond, zometeen Michael McDonald en dit is George Michael.

Sweet Freedom bij Radio 10. Want vanaf eind deze maand tot en met eind augustus gaat Michael McDonald samen met de Doobie Brothers en Santana op tour door Amerika. Er staan 30 shows gepland in totaal. En Santana en de Doobie Brothers die zijn bij elkaar goed voor 116 jaar muziekervaring. En dat is toevallig ook de leeftijd van Cher. Nou ja, ze is ietsje jonger. Ze wordt over anderhalve week 80 jaar. Maar laten we eerlijk zijn, nog steeds de uitstraling van een 30-plusser. En nu bij Radio 10, dit is Believe.

Dit is Radio 10. Vandaag is het lente met veel zon en rond de 20 graden. En morgen begint de herfst weer en beland je in regen en een graadje of 13. Dus om maar je zondag positief af te sluiten met een beetje vrolijke muziek. Zometeen 80's at 8 met de lekkerste hits uit de 80's. Op deze Moederdag 2026. Het wil trouwens niet zeggen dat als je moeder bent dat je dan een voorkeursbehandeling krijgt. Nee, iedereen heeft recht op zijn eigen favoriete 80's hit. Dus wacht er niet te lang mee. Geef hem snel even door. Via de Radio 10 app kan ik hem zo meteen misschien wel voor je draaien. En klik vooral dan in de Radio 10 app op het microfoon-icoontje om jouw boodschap even in te spreken. Welke 80's hit wil je horen zo meteen in 80's at 8? Nu, Toto.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Mama, ik ben super blij met jou.
8: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hey, bedankt.
15: Merci.
17: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: En ik daag je uit om de leukste en lekkerste ethische hit te appen via de Radio 10 app voor ethisch. Het eet zometeen. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Het is over en uit voor NAC. De club is na 2 seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind.
3: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 12 minuten. A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de Galakopperbrug, de hoofdrijbaan, daar 5 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan den IJssel, 5 minuten.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Jules van Est. Denk even na, welke liedjes heb jij in de 80's zo grijs gedraaid op je 80's ghetto blaster dat ze een belangrijk deel van je leven zijn geworden? Welke zijn dat? Want ja, je weet, de 80's die toen zo lekker waren, die zijn dat nu nog steeds. En dat bewijst 80's at 8 bij Radio 10. Vrijdag, zaterdag en zondagavond een uurtje propvol met de beste 80's hits. En welke zijn dat volgens jou? Pak de Radio 10 app er snel even bij, spreek jouw audiobericht even in en hoor hem zometeen terug. Lindsay Wesselink die zegt via de Radio 10 app gisteren weer eens een LP van David Bowie opgezet in de woonkamer. Dus die wil ik wel graag horen. De leukste van hem is

0: zondagavond. Dus ja, wat ben je dan zoal aan het doen? Misschien zit je thuis wel op de bank. Ben je eindeloos aan het scrollen over je telefoon op TikTok, Instagram en Facebook? Of je bent misschien wel de restjes van de moederdagbrunch aan het opeten die zijn overgebleven. Of misschien ben je zelfs al je boterhammentrommel voor morgenochtend aan het klaarmaken die je meeneemt naar je werk. Het belangrijkste komt nu, namelijk jouw favoriete ethisch hit in Ethisch at 8. Als je die even stuurt via de Radio 10-app, dan komt hij misschien zo meteen wel voorbij. En nog leuker om hem even in te spreken met de Radio 10-app door op het microfoon-icoontje te klikken. En dat heeft Ronald ook gedaan.
1: Goedenavond, Ronald hier.
0: Hoi.
1: Zeg, gek, ik heb een verzoekje voor de Ethisch at 8, namelijk I Should Have Known Better van Jim Diamond. Gewoon een top jaren 80 nummer.

0: En dankjewel Ilse voor Simply Red en The Right Thing in 80's at 8. Bij Radio 10 op deze heerlijke, relaxte zondagavond. Echt zo'n zondagavond dat je denkt van, ik ga even de hond uitlaten. Dat doet Pamela namelijk ook. Hoe heet je hond, Pamela?
1: Dat is Charlie.
0: En hoeveel takken neemt hij meestal mee naar huis?
1: Nou, je kan beter zeggen bomen. Het is een hele grote bermesenne en die heeft liever een boom met zich mee dan een takje.
0: Hij trekt ze meestal met wortel en al de grond uit.
1: Ja, klopt.
0: En wat doe je er dan mee als hij thuis komt met al die takken en bomen?
1: Nou, hij laat ze gelukkig liggen voordat we in de auto stappen.
0: Je zou er een heel huis mee kunnen bouwen.
1: Ja, eigenlijk wel. Een boomhut.
0: Een blokhut, ja. En welke 80's hit wil jij horen voor jouw bomenshower, jouw hond Charlie en jouzelf?
1: You Can Call Me Al van Paul Simon.
0: Nou, bij deze geniet ervan.
1: Dankjewel.

0: is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
1: De Stars in Heaven Top 150.
2: Ik ken ze één voor één.
0: Komende donderdag op Radio 10.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stihl, sterk werk.
10: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
7: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
9: Stihl, sterk werk.
11: Hoi. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
14: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
15: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
18: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout, plus extra scherpe aanbiedingen.
19: Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
20: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
21: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
22: Nu, later en altijd.
23: Ga je bijna met pensioen?
24: Ja.
23: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
24: Nee.
23: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: 80's at 8.

0: Daisy en Walter die sturen een appje via de Radio 10-app. Wij zijn net thuis van een weekend Ardennen. Betere benzineprijzen dan hier in Nederland. Dus met een voldaan gevoel weer thuis nu. En als het even kan voor ons, Virgo, Sharky en A Good Heart. Nou, bij deze voor jullie gedraaid, Daisy en Walter. Het is altijd lekker hè, als je even naar de Ardennen gaat. Krijg je dat survival gevoel een beetje van. Overleven in de natuur, wilde dieren spotten en zo. Boswandelingen maken, kanuwen over rivieren. En misschien wel brooddeeg roosteren boven een zelfgemaakt kampvuurtje. Dat klinkt als een goed weekend in de Ardennen. En welke ethische hit wil jij op de valreep nog even horen op deze mooie zondagavond? Laat het snel weten. Spreek jouw audiobericht in via de Radio 10-app, net als Jolanda.
1: Hey Jules. Ja, leuk liedjes van de ethisch, daar zijn er zoveel.
0: Ja.
1: Maar degene die omhoog kwam was Girls Just Wanna Have Fun met Cindy Lauper. Want ja, is dat niet waar het leven om draait? Een beetje lol maken.
0: Ja.
1: Je moet het toch allemaal niet te serieus nemen. Goedjes, Jolanda.

Ja, dat is wel heel mooi om te zien, die verschuiving die heeft plaatsgevonden. Want in de ethische waren het nog aanstekers die de lucht in gingen bij André Hazes. En dat zijn tegenwoordig de lampjes op de telefoons. Maar je weet, waar dan ook, van bruiloft tot bruin café en van bedrijfsborrel tot verjaardagsfeest, Hazes past altijd, dus ook in ethisch het eet vanavond bij Radio 10. Je hoorde een beetje verliefd. En zometeen voor je de top 4000 classics onderweg naar je nacht met Albert-Jan Sluis. Met onder andere Lionel Richie, Black Eyed Peas en Agda en de Munnik. En Willem Koopmans die heeft op de valreep laten weten welke hij wil horen uit de 80's in 80's at 8. The Bangles, Walk Like an Egyptian.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika. Stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En het lijkt er steeds meer op dat Ajax de na-competitie ingaat om volgend jaar Europees voetbal te kunnen spelen. Ajax staat nu 5e na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht. En als dat volgende week ook zo is, is de na-competitie een feit. Ajax moet dan uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld?
7: vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
19: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.

onze favoriete weermannen. Dat waren Acta en de Munnik. Ja, soms regent het trouwens echt terwijl de zon schijnt. Dat noem je ook wel een zonneschijnbui. En in sommige landen zeggen ze dan dat de duivel zijn vrouw slaat. En er is ook nog wat bijgeloof aan verbonden. Het zou namelijk zorgen voor geluk en vruchtbaarheid. Maar ja, als het zonnestralen regent, dan regent het eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Het is gewoon een mooie beeldspraak. Dat waren Acta en de Munnik. Goedenavond, top dat je erbij bent op deze zondagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 op Moederdag, met zometeen de Black Eyed Peas. En we vieren straks de 80ste verjaardag van een Engelsman zonder wie een van de mooiste popliedjes ooit nooit zou hebben bestaan. Eerst, stel je voor dat je als 17-jarige een melodietje verzint op de piano in de woonkamer van je ouders, en dat die melodie een halve eeuw later overal ter wereld te horen is. Ja, dat overkwam de zanger van Aerosmith, Steven Tyler. Hij legde de basis voor dit nummer al lang voordat Aerosmith überhaupt bestond. Dit is Dream On.

Radio 10, Where's the Love? Het was 2 jaar na de vreselijke aanslagen op 9-11... die vervolgens weer hadden geleid tot oorlogen in Irak en Afghanistan. En deze groep stelde de vraag waarop het lastig was om nog een goed antwoord te verzinnen, namelijk, waar is de liefde? Het refrein werd ingezongen door Justin Timberlake, dat waren de Black Eyed Peas. Het is zondagavond, even relaxed je weekend aftoppen met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met Rick Astley zometeen. En eerst blazen we 80 kaarsjes uit voor Graham Goldman. En die naam zeg je niet meteen iets waarschijnlijk, maar zijn liedjes ken je zeker wel, want Graham schreef in de jaren 60 hits voor bekende groepen als The Hollies, The Yardbirds en Herman's Hermits. En daarna richtte hij samen met 3 anderen de band 10cc op, uiteraard bekend van hits

Dreadlock Holiday en de Wall Street Shuffle. En van dit mooie meesterwerkje waar de band weken aan werkte. Ze bouwden laag voor laag een heel orkest op met hun eigen stemmen en vroegen de receptionisten van de studio, Kathy Redfern, om het zinnetje Be Quiet, Big Boys Don't Cry in te fluisteren. There is a Mother Love, 10cc.

0: Give You Up gewoon opnieuw hebben opgenomen met een iets andere tekst. Het was dan ook de single die hij direct erna uitbracht. Rick Astley en Together Forever. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zo'n zangeres die in 1977 een Grammy Award pakte met een liedje van een ander. We vieren straks de verjaardag van de leadzanger van een van de grootste bands ter wereld. En je hoort Meatloaf. Met deze, dus hou hem hier.
1: Zelf zijn ze er niet meer. Maar hun muziek is nog springlevend. Op Hemelvaartsdag hoor je de hits van de grootste muzikale legendes die niet meer onder ons zijn. In de Stars in Heaven Top 150.
2: De Stars in Heaven Top 150.
3: Ik ken ze één voor één.
1: Komende donderdag op Radio 10.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel.

schreef het in 1975. Twee jaar later nam Thelma Houston het op en ze pakte er dat jaar meteen een Grammy Award mee. Dat was Don't Leave Me This Way. Dit is Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. De Top 4000 Classics met zo Superstar van Jamilia. En je hoort straks een van de diepste stemmen uit de Top 4000. Eerst vieren we de 65e verjaardag van Paul Houston. En die kent de wereld beter als het fenomeen Bono. Hij is al meer dan 40 jaar het boegbeeld van U2... en tevens een onvermoeibare strijder tegen al het onrecht in de wereld. Hij vecht tegen armoede en honger, tegen aids, maar krijgt soms ook kritiek, omdat U2 al jaren belasting ontwijkt via een brievenbusfirma in Nederland. Ach, het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Dit nummer uit 1984 is vernoemd naar een tentoonstelling van schilderijen gemaakt door overlevenden van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. En dat was voor de fans van U2 destijds wel even wennen, want het was geen recht toe recht aan rock meer, waar U2 bekend stond, maar iets dat meer zweefde. Dit is The Unforgettable Fire. En Bono, van harte met je 65ste man.

0: Oh baby, what am I gonna do with you? Tja, als iemand met zo'n stem dat vraagt, dan maakt het antwoord eigenlijk al niet meer uit, hè? Barry White was dat, en die komt donderdag ongetwijfeld ook voorbij bij Radio 10. Dan is het namelijk Hemelvaartsdag en hoor je zoals ieder jaar de Stars in Heaven Top 150. Met de hits van de grootste muzikale legendes die er niet meer onder ons zijn. Dat is dus aanstaande donderdag van 9 tot 9 bij Radio 10. Je luistert naar de Top 4000 Classics op zondagavond. Ik draaide net U2 omdat Bono jarig is. En zometeen na 10 hoor je een bekende hit die mede door hem geschreven is. En waarschijnlijk had je dat niet verwacht. Rod Stewart komt er ook aan. En eerst een jonge Brit die zijn eerste grote hit schreef over het gevoel dat je alle onvermijdelijke veranderingen in je leven soms tegen zou willen houden. Hold back the river. Dit is James Bay.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: De opvarenden van virusschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. En Feyenoord-trainer Robin van Persie is blij dat zijn team de Champions League heeft gehaald. Feyenoord speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen AZ en is daarmee definitief tweede geworden. Over zijn toekomst bij Feyenoord is van Persie duidelijk. Hij zegt dat hij volgend seizoen ook weer trainer is. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

De name is Bono, James Bono. Oh nee, wacht. Bono van U2 natuurlijk. Hij is jarig vandaag, daarom draaide ik net al The Unforgettable Fire van U2. En dit was ook van zijn hand, want Bono schreef dit samen met zijn U2-collega The Edge. Ze probeerden met het nummer de klassieke en soms zelfs dreigende sfeer van de oude Bond-thema's van Shirley Bassey te benaderen. En dat deden ze met strijkers en met het indrukwekkende stemgeluid van Tina Turner. Dat was GoldenEye. 10 uur geweest, welkom in de tweede uur van de Top 4000 Classics op zondagavond. Dit is Radio 10 met zometeen Davina Michel en Stelle. En we eren straks een man die de wereld veranderde. Eerst gaan we naar 1978. Rod Stewart was op zijn hoogtepunt als rockster en hoorde tijdens een tournee in New York overal disco, dat op dat moment de populairste muziekstroming was. En Rod die wilde daar graag een graantje van meepikken. Zijn platenmaatschappij was niet enthousiast en zijn fans waren verdeeld, maar toch zorgde zijn uitstapje naar de disco voor Rod's grootste internationale hit ooit. Dit is Do You Think I'm Sexy?

0: De lente van 2020. De wereld stond stil door COVID. Iedereen zat thuis in lockdown. En twee populaire Nederlandse artiesten besloten een soort van update te maken van deze hit.
1: 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.
0: Ja, 15 miljoen mensen, dat werd 17 miljoen mensen. En het verwoorden de gevoelens die veel mensen op dat moment hadden. Je hoorde Davina Michel en Snelle. Dit is Radio 10 met elke avond van 9 tot 12 de Top 4000 Classics... met zometeen een Californische band die een liefdesverklaring opnam... voor een lomp, maar vriendelijk groen monster dat in een moeras woont. En eerst staan we even stil bij een bijzonder moment. Vandaag, 10 mei 2026, is het precies 32 jaar geleden... dat Nelson Mandela werd beëdigd als president van Zuid-Afrika. Ja, de man die 27 jaar in de gevangenis had gezeten... voor zijn verzet tegen apartheid, koos voor verzoening in plaats van wraak... en liet de wereld zien dat je haat niet altijd met haat hoeft te beantwoorden. In 1984 zat Nelson Mandela nog gevangen... en de Britse muzikant Jerry Dammers, die je misschien kent als het brein achter de Specials... schreef dit nummer om te zorgen dat de wereld hem niet zou vergeten. Een protestlied met een dansbare beat, want als je een boodschap over wil brengen... moet het natuurlijk wel een hit worden. Dit is Free Nelson Mandela, Special a.k.a.
2: Free.

0: Shrek. Ze schreven het namelijk voor Shrek 2. En ze kregen er een Oscar-nominatie voor terug. Accidentally in Love, dat waren de Counting Crows. Hey, top dat je erbij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zo een stel oude rockers die afgelopen week een nieuw album aankondigden. Ik open de Top 4000-file van de band Madness. En Bruno Mars gaat zometeen voor goud. Voor Carrot Magic hoor je zo.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
2: Samen naar de top.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer.
11: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
15: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hey,
1: Albert-Jan Sluis.
0: Ik open straks de top 4000-file van een van de vrolijkste bands aller tijden. De Rolling Stones hoor je ook zo.

De uitdrukking is a rolling stone gathers no moss. Wat ongeveer zoiets betekent als stilstand is achteruitgang. En stilstaan, ja, dat hebben deze heren nog nooit gedaan. Afgelopen week maakten ze bekend dat ze in juli hun 25e studioalbum uitbrengen. En er zijn ook meteen twee nieuwe singles. En dit is daar één van. Dit heet In The Stars. Er was trouwens ook iets minder leuk nieuws, want er komt voorlopig geen nieuwe tour van de heren. Dat waren de Stones. Top 4000 file. Shania Twain die voelt zich zo op en top vrouwelijk. Eerst open ik de top 4000 file van Madness. Zeven heren uit de hippe wijk Camden in Londen. Opgericht als Morris and the Miners, maar al snel veranderden ze dat in Madness naar een nummer van ska-legende Prince Buster. Ze combineerden vrolijke en dansbare ska met kritische teksten over sociale kwesties en vooral begin jaren 80 scoorden ze veel hits. En daarvan staat

80. De top 4000 hits van Madness. Je hoorde onder andere Embarrassment, It Must Be Love, One Step Beyond en deze, die je meeneemt naar de Nijl in Egypte 's nachts terwijl de piramides voorbij glijden. Dit is dus Madness en Nightboat to Cairo.

Vijf broers uit New Bedford, Massachusetts. Plateauzolen, wijde pijpen en lekker dansen onder de discobol. Don't take away the music, dat was Tavares. Je bent bij Radio 10 op zondagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een elfen Genesis en de Pet Shop Boys. En eerst een jonge Brit met een stem die klinkt alsof hij al een heel leven achter de rug heeft. Terwijl hij dit opnam toen hij nog maar 20 jaar oud was. Dit is James Morrison met 10. And you give me some.

0: even over later.
1: Psst, ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
0: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijs.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dan gaan we weer.
8: Aldi.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Dat zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Nu
9: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.

Wassen, schrobben, poetsen en vooral niet vergeten om je ramen dicht te doen. Anders wordt je auto een aquarium, hè? Tja, dat je zo'n lekker liedje kan maken over iets simpels als een autowasstraat. Dit komt uit de gelijknamige film uit 1976 over een wasstraat in Los Angeles. Het is een soort reality soap over een dag uit het leven van de werknemers en de klanten. En op de soundtrack stond deze hit Rolls Royce en Car Wash. Goedenavond, je bent bij Radio 10. We sluiten samen je zondag en het weekend af met de Top 4000 Classics met zometeen de Pet Shop Boys. En we staan straks stil bij de sterfdag van de vrouw die veel geld verdiende omdat de makers van dit liedje een steekje hadden laten vallen. Ja, hoe dat precies zit, dat hoor je zometeen. Eerst een hit die je heerlijk keihard mee kunt brullen. Terwijl het eigenlijk niet echt een vrolijk liedje is. Het gaat over onze minder mooie kanten die we liever voor anderen verborgen houden. En dan komt deze band ook nog eens uit de stad die zichzelf ook altijd op zijn moois laat zien. Terwijl we allemaal weten dat er achter de glitter en glamour ook een donkere schaduwkant zit. Namelijk Las Vegas. Dit is Imagine Dragons met 10 Demons. When the

Bij een gebouw dat is beschadigd in Den Bosch blijkt eerder dit weekend een explosie te zijn geweest. Misschien zelfs zaterdag al. Volgens het Brabants Dagblad wil de gemeente Den Bosch op die plek de komende 15 jaar minderjarige asielzoekers opvangen. Daar werd eerder ook al tegen gedemonstreerd. Groot-Brittannië heeft Nederland bedankt voor het naar huis brengen van Britse cruisepassagiers van virusschip Hondius. 20 Britten zijn geland in Manchester. Na aankomst gingen ze naar een ziekenhuis vlakbij Liverpool. Daar worden ze 3 dagen gecontroleerd op hantavirussymptomen. Daarna moeten ook zij 6 weken in thuisquarantaine. In Marokko is het lichaam gevonden van een Amerikaanse militair die werd vermist. Naar een tweede vermiste Amerikaan wordt nog steeds gezocht. De mannen verdwenen vorige week in de buurt van een klif aan de westkust. Ze waren in Marokko voor een grote internationale legeroefening. Daar deden 40 landen aan mee. En artiesten die meedoen aan het Songfestival missen Nederland, maar willen er verder niks over zeggen. Dat geldt ook voor de afwezigheid van Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. Zij blijven thuis omdat Israël meedoet. Bij het stadhuis van Wenen zijn alle landen ontvangen. Het bleef netjes, ook toen Israël aankwam. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden.

Het Chinese bedrijf achter Nexperia eist een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans vorig jaar ingreep bij het bedrijf. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. Eén vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden.